0: volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer. Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is de Deep Department. Met nu een uur lang. Deep in the dark. Blijf wakker. Volgend uur weer een nieuwe mix. Blijf wakker. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Op het WK voetbal gaat Engeland door naar de halve finale. De Engelsen wonnen met 2-1 van Noorwegen. De Noorse Schjelderup maakte het eerste doelpunt in de eerste helft. Kort voor rust maakte Bellingham de gelijkmaker voor Engeland. In de tweede helft werd niet gescoord. In de verlenging werd het winnende doelpunt ook gemaakt door Bellingham. In de halve finale treft Engeland de tegenstanders van de andere kwartfinale wedstrijd van vannacht tussen Argentinië en Zwitserland. Die wedstrijd begint straks om 3 uur. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na 2 steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times aan te klagen. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De Journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar lang doorgegeven aan verschillende generaties in de familie. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 14 in het noorden tot 18 graden in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Wij nemen je mee naar de clubs. Met een diepere house sound vanuit de Haarlemmermeer.
3: De Haarlemmermeer.
0: Tot 4 uur hoor je de beste house, deep house, progressive house met een vleugje techno. Gemixt door DJ's uit de hele wereld. Dit is The Deep Department. Met nu een uur lang. Deep in the dark. Blijf wakker.

0: NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. Over schade en slachtoffers is nog niets bekend. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met het werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Een familie in Brazilië moet een huishoudster een schadevergoeding betalen omdat ze jarenlang onbetaald voor hen heeft gewerkt. Volgens de autoriteiten had de vrouw geen andere contacten en leek de situatie op slavernij. De huishoudster werd 55 jaar doorgegeven aan verschillende generaties binnen de familie. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Carolina Muchova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer. Vannacht koelt het af naar graad of 14 in het noorden tot 18 in het zuiden en westen. Komende dag opnieuw veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: nou niet gek.
1: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio.

0: bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart, zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten dat volgens het land een ongeoorloofde route gebruikte. De VS voert in reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. Staatsmedia melden explosies in steden in het zuiden van het land. En in buurlanden van Iran is het luchtalarm afgegaan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in 2 dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. De Amerikaanse journalistenvereniging is verbolgen over het besluit van de regering om journalisten van de New York Times te dagvaarden. Ze hadden negatief geschreven over het nieuwe vliegtuig van president Trump. De journalistenbond spreekt van een grote schoffering van de persvrijheid die rechtstreeks indruist tegen de grondwet. Door een vergissing is de zoektocht naar een vermiste man in Noorwegen uren vertraagd. Een man van 85 verdween vrijdagavond uit een zorgcentrum. Omdat de man kwetsbaar was, werd een grote zoekactie opgezet. Een paar uur later dachten de hulpdiensten dat ze hem hadden gevonden in het verzorgingshuis. Maar het bleek later dat het iemand anders was. Daardoor moest de zoektocht opnieuw worden opgestart. Uiteindelijk werd de vermiste man om 8 uur de volgende ochtend in goede gezondheid gevonden. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kasper Meijer met het NOS-journaal. Iran heeft vannacht meerdere landen in de regio aangevallen. Het land zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. Qatar zegt Iraanse raketten te hebben onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land. Vervolgens viel Iran Amerikaanse doelen in de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de verlenging scoorde de Argentinië.

0: zonder hulpverleners van het Rode Kruis hun vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er ook mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Tennister Linda Noskova heeft Wimbledon gewonnen. Ze was te sterk voor Karolina Muncova, haar Tsjechische landgenote. Noskova kreeg in Londen de schaal uitgereikt door de Britse prinses Catherine. Vandaag is de mannenfinale tussen Jannik Sinner en Alexander Zverev. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is er in het noorden wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Het was een onrustige avond bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Op de eerste avond zonder hulpverleners van het Rode Kruis en vluchtelingenwerk. Er waren meerdere opstootjes en vechtpartijen, meldt een verslaggever van het ANP. Het is onduidelijk of er mensen zijn opgepakt. Na twee steekincidenten in twee dagen tijd besloten de hulporganisaties om voorlopig met hun werk op het voorterrein te stoppen. Een kleine groep mannen die weinig kans maakt op asiel zorgt volgens vluchtelingenwerk voor steeds meer problemen. Argentinië gaat door naar de halve finale van het WK voetbal. De regerend wereldkampioen won met 3-1 van Zwitserland. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. In de tweede verlenging scoorden de Argentijnen nog twee keer. In de halve finale treft Argentinië Engeland, dat eerder vannacht met 2-1 won van Noorwegen. En de negende

0: zon. Al is in het noorden wel wat bewolking. Het wordt 23 graden in het noorden tot 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal made has got a shade on sweet Georgia Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het?
2: Same time, same place, same jazz.
0: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
3: Werkgelegenheid daalt voor het eerst en N205 gedeeltelijk afgesloten. De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is vorig jaar licht gedaald. Volgens databestand LISA nam het aantal banen af van 172.470 naar 172.220. Daarmee daalt de werkgelegenheid voor het eerst sinds 2021, terwijl er landelijk nog banen bijkwamen. Vervoer en opslag blijven met afstand de grootste werkgevers in de gemeente. De zakelijke dienstverlening groeide de afgelopen 10 jaar juist sterk. Landelijk is de zorg inmiddels de grootste sector. Veel werknemers in Haarlemmermeer wonen in de eigen gemeente Amsterdam of Haarlem. De provincie Noord-Holland gaat de komende maanden de N205 tussen Haarlem en de A9 bij Vijfhuizen voorzien van nieuw asfalt en nieuwe belijning. Daardoor is de weg tussen 10 september en 26 oktober gedeeltelijk afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Voor busreizigers geldt een aangepaste dienstregeling. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. In sommige periodes is de weg in één richting volledig afgesloten. In andere periodes wordt het verkeer over één rijbaan geleid. Omleidingen lopen onder meer via de N201, 208, A9, A5, A4 en de N207. Afhankelijk van de fase van de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
4: Meerradio. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seudering met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn twee mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens twee schutters op elkaar het vuur openen. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de twee schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft twee vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten in de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. Alle halve finalisten van het WK voetbal zijn bekend. Argentinië speelt tegen Engeland. De Argentijnen wonnen vannacht met 3-1 van Zwitserland. En eerder vannacht wist Engeland met 2-1 van Noorwegen te winnen. Argentinië en Engeland spelen woensdag tegen elkaar in de halve finale. Dinsdag is de andere halve finale tussen Frankrijk en Spanje. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon, al is

0: Bryan Adams op meer radio. And everything I do it for you.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is meer radio. Dit is meer wakker.
0: Jawel, warm welkom bij meer wakker op de vrije zondag 12 juli 2026. Ah, eindelijk weer mijn eigen uur. Ja, dit is waar ik officieel voor getekend heb. Ja, dat misschien een beetje gek, maar ik zit de afgelopen paar dagen al op de invalbasis van Niels. Die is op vakantie, dus ik heb geen vrijdagavond radio gemaakt, gistermorgen radio gemaakt. En dit is eigenlijk mijn vertrouwde uren weer. Lekker, het is zondagmorgen. Wat gaan we doen in de show? Nou, eigenlijk vooral veel muziek draaien, want dat is de ideale start van de zondag. Tenminste, dat vind ik wel. Een beetje rustig wakker worden en langzaam erop toewerken naar dat moment dat Maurici zo meteen de deur opent en zegt, hallo, ik heb mooie prijzen. Ja, dat dus. Maar goed, dat gaat nog wel even duren. 2 uurtjes. Nou ja, het is zo voorbij. Ja, tuurlijk. Muziek is een aantal van Bruno Mars en de Steve Miller Band. Abacadabra komt eraan. Maar eerst heb ik een stuk naar de 90's voor deze Steps. And Last Thing on My Mind.

Steve Miller Band, Abba Abba Cadabra op Meer Radio. De Lazy Song hoorde je daarvoor nog. Bruno Mars, een typische zomerzondagmorgenplaatje. En Steps. Dit is Justin Timberlake.

0: Gone, Gone, Gone, David Guetta, Tones and I en Teddy Swims. Op meer radio en ook hoorde je nog Mimimi Riperton daarvoor nog. En Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Dit is meer wakker voor de zondagmorgen. Man at Work zometeen, Joe Cocker onderweg. Allemaal na het meer nieuwsoverzicht.
1: Iedere zondagmiddag presenteert Ton van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
2: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
1: Met de grootste artiesten.
3: This is Phil Collins.
4: This is Chris Rea.
5: Dit is Jody Bernal.
6: Hello, this is Christopher Cross.
7: Ik ben het Cilia Rombly in de maand van het jaar.
1: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
8: Nieuw gemeentehuis bereikt bouwmijlpaal en vermoedelijke moordwapen gevonden in Nieuw-Vennep. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp heeft een belangrijke bouwmijlpaal bereikt. Het gebouw is nu wind- en waterdicht. Ook is het aangesloten op elektriciteit en zijn leidingen voor warmte- en koude opslag aangelegd. Samen met zonnepanelen moet dit zorgen voor een energie-neutraal gebouw. De aannemer verwacht het gebouw in het voorjaar van 2027 op te leveren. Daarna volgen de inrichting en de verhuizing. In het nieuwe gemeentehuis keert ook het gerestaureerde kunstwerk De Pijlstokken terug. Het krijgt een plek bij de publieksbalies waar het voor bezoekers goed zichtbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat eind maart bij station Nieuw-Vennep werd gevonden vermoedelijk het moordwapen is in de zaak van een 59-jarige vrouw. Het mes werd enkele dagen na het misdrijf ontdekt door AD-journalist Rick Spekenbrink, nadat het eerder niet was opgemerkt tijdens het politieonderzoek. Maandag dient de eerste voorbereidende zitting. Een 37-jarige Italiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De strafzaak wordt de komende periode inhoudelijk verder behandeld. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
9: Meer Radio.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

10 van meest gedraaide platen ooit. En nog steeds op de radio, elke dag wel ergens. Wat dat betreft is het een tijdloze klassieker. En verveelt hij nou? Nee, eigenlijk nog steeds niet. Je kan hem toch iedere keer weer lekker meezingen. Hij klinkt toch iedere keer weer fijn. Man at Work and Down Under. Dit is Joe Cocker, The Summer in the City.

Zomer van 2010, Ginger Ninja en Sunshine op meer radio. Ook hoor je nog de Typical Tropical, Barbados en Joe Cocker, Summer in the City. Meer wakker op de zondag 12 juli met Harry Styles.

Sugar. Oeh, Watermelon Sugar. Hi, Harry Styles op meer radio. En ik ga maar niet zeggen waar het liedje over gaat. Nee. Het is zondagmorgen, mensen. Kom op, de luisteren kinderen mee. Kygo hoor je ook nog. En Ginger Ninja. Een hele goede morgen. Zometeen Dua Lipa, Maria, naar Level 42.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Withercombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Withercombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Netbeheerders en gemeenten proberen steeds vaker elektriciteitshuisjes mooier te maken met kunst of planten, blijkt uit een rondgang van de NOS. Vanwege het overvolle elektriciteitsnet moeten er minstens 50.000 van die transformatorhuisjes bijkomen in het land. Omdat ze er vaak niet zo mooi uitzien, leidt dat soms tot klachten van de buurt. Om die klachten voor te zijn, gebruiken netbeheerders op steeds meer plekken kunst of groen om ze te camoufleren. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer, het wordt opnieuw een dag met veel zon. In het noorden wel wat bewolking. Het wordt daar 23 graden tot 32 graden in het zuiden. En dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Owen Paul, meer radio. And you're my favorite waste of time.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is meer radio. Dit is meer wakker.
0: Yes, warm welkom. U nummer 2 van meer wakker op de Vrije Zaal. Zondag 12 juli 2026. Ik wou bijna zaterdag zeggen. Het is toch. Ik heb het toch net binnen mijn mond kunnen houden. Ja, nee, het is nog eventjes de komende weken nog eventjes zo. Maar ik vind ook wel. Ja, het gaat vanzelf wennen. Nog even. Ik ga het de zondagmorgen zaterdag zeggen. En. Dat, nou ja, dan moet ik het wel heel lang gaan doen. Ja, het is bijna zover. Warm welkom, u nummer 2 van Meer Wakker. Het is de 12e juli 2026. Lekker weer, tenminste. Het is warm, maar nog niet zo heet als een paar weken terug. Dat we echt de 38 graden hebben aangetikt op een vrijdag. Code rood. Nee, we vinden dit soort temperaturen van toch wel 30 graden niet meer code rood. Nee, het is gewoon lekker zomerweer. Ja, zo zie je dat het langzamerhand ons level wat dat betreft naar beneden gaat. Gaat het snel, dat soort dingen. We gaan eraan wennen, aan de hitte. Wat gaan we doen in de show? Nou, veel muziek draaien. Tot 1 uur of 10 is dit meer wakker. Onder andere UB40, Maybe Tomorrow komt eraan. En ook Fun, We Are Young. Zometeen even terug naar begin jaren 10. Maar dit eerst, Doja Cat. En Say So op meer radio.

UB40 is van een week in Ankara ook favoriet van mij geworden. Want eigenlijk als je heel veel punten wil halen bij de karaoke machine, dan hoef je alleen maar dit te doen. Ja, is niet heel erg eervol, nee, als ik het zo doe, inderdaad. Groove Armada.

0: Radio en daarvoor Michael Jackson, Billie Jean, Groove Amara, My Friend. Dit is Meer Wakker. Op de zondagmorgen, 12 juli 2026, onderweg Frits Kalkbrenga, John Farnham ook en Manu Chao. Allemaal na het Meer Nieuws overzicht van 9:30.
1: Kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club, waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht. Met Saskia van Kampen.
2: Zwaanshoekse loopt vierdaagse voor gevluchte studenten. En 3 aanhoudingen voor voorbereiding liquidatie. Meer Huisman uit Zwaanshoek loopt van 21 tot en met 24 juli... de Nijmeegse Vierdaagse als lid van het World Team. De directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF... wandelt dagelijks 30 kilometer om geld in te zamelen... voor gevluchte studenten en professionals. Het World Team bestaat uit 58 wandelaars uit 17 landen. Met de sponsoractie wil Huisman bijdragen aan een betere toekomst... voor gevlucht talent in Nederland. Doneren kan via de officiële sponsoractie van de Vierdaagse. 3 18-jarige mannen uit Hoofddorp, Sassenheim en Amsterdam... zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie. Volgens politie en openbaar ministerie zouden zij 2 Zweedse jongeren hebben geronseld en aangestuurd. Bij een eerder onderzoek werden in een Amsterdams hotel meerdere vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Politie en OM waarschuwen voor de groeiende trend van violence as a service, waarbij jongeren via social media worden geronseld voor zware gewelddelicten. De aantrekkingskracht van snelgeld en status speelt daarbij een belangrijke rol. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Frits Kalkbrenga op Meer Radio, Sky and Sand. Goedemorgen, meer wakker op deze fraaie zomerse 12 juli 2026. En over zomer gesproken, zo meteen even een fijn zomerplaatje draaien. Manu Chao, ja ja, mi gusta tu, komt eraan. Na deze John Farnham, You're the Voice. Even een throwback naar de 80's op Meer Radio in Meer Wakker.

Repeat It van Ed Sheeran en Martin Garrix. Daarvoor nog Manu Chao, Me Gustas Tu. Goedemorgen. Ben je wakker? Zo direct Robbie Williams samen met Gerlie Barlow. Ja, ze hebben het even bijgelegd voor één plaatje, maar volgens mij daarna weer direct ruzie gekregen. Dus ja, ik weet niet in hoeverre nou het heel erg geloofwaardig is. En ze zo meteen zeggen, such a shame. Maar ja, ach, doe maar een beetje ons best. Het gaat helemaal nergens over, hè. Dit soort showbiz ruzies.

Ja. Gary Barlow en Robbie Williams op meer radio. Madonna nog, Papa Don't Preach. Tot zover meer wakker voor deze week. Zo direct, tijd voor meer compleet. Maurice zit helemaal klaar met een ongelofelijke mand vol met prijzen. Jij maakt kans in de Teletien Veteranen. Luisteren tot 12 uur. Nu eventjes een zomerklassieker. Mango Jerry.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In verschillende landen in de buurt van Iran is vannacht het luchtalarm afgegaan vanwege nieuwe Iraanse aanvallen. Iran zegt dat het onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië heeft geraakt. Het leger van Qatar zegt dat er raketten zijn onderschept. Deze nieuwste escalatie begon gisteravond toen Iran een containerschip in de straat van Hormuz beschoot. Daarna bombardeerde de VS meerdere plekken in het land en vervolgens viel Iran de buurlanden aan. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al dat het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. In Toronto zijn twee mensen omgekomen bij een schietpartij. Tijdens een drukbezocht straatfestival openden twee schutters het vuur op elkaar. Daarna sloegen ze op de vlucht. Veel bezoekers raakten in paniek en probeerden weg te komen. Meerdere mensen zijn daarbij gewond geraakt. De Canadese politie is nog op zoek naar de daders. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op oud-minister Anne Widdecombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Widdecombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er volgens nog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is overleden. Hij stierf onverwacht na een kort ziekbed. Graham was een invloedrijke republikein in de Senaat. Hij was aanvankelijk een uitgesproken tegenstander van Trump, maar werd na diens verkiezing tot president een trouw aanhanger. Lindsey Graham was 71 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden vanochtend nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Compleet wordt mede mogelijk.

0: Radio. Goedemorgen.
1: Het is zondagochtend. Morgen. Tijd voor twee uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Welkom, dit is Meer Radio. De streekoproep voor de regio hier. En natuurlijk op deze 12e juli. Goedemorgen, wat kun je doen? Nou, je kunt zomaar kans maken om zomaar te winnen. Dit radioprogramma, nou niet dit radioprogramma, je kunt in dit radioprogramma winnen een uurtje bowlen voor 6 personen. En daarbij een mooie cd hebben. Kijk, wacht even, ik ben even kijken. Sorry, Ton, ik had hem hier gekregen. Hits zomer 2 krijg je vanochtend cadeau met een uurtje bowlen erbij. Als je mij kunt vertellen welke voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. En die aanwijzingen die ik, waar ik dan een voorwerp omschrijf, die komen er zometeen aan je voorbij. En natuurlijk leuke muziek. Ja, als je zo denkt van ik vind de muziek helemaal niet leuk, dan kun je altijd even een mail sturen. Met in de mail even het nummer wat je graag zou willen horen. En waarvoor en voor wie. En misschien mag je hem ook nog wel zelf aankondigen als je dat wil. Dat kan nog wel hier op Meer Radio. 8:08, goedemorgen. Ja, lekker hè. Mooie zondag vandaag. Vakantietijd. Ja, lekker rustig overal. En zomerse muziek van Joe Vanotti op Meer Radio. Libera l'anima, zometeen Blondie en The Heart of Glass.

0: mi piace così.
1: Giovanotti en Libera Anima op meer radio om 12 over 10. En zometeen de aanwijzingen voor Tilding. Dus blijf van de radio gekluisterd met Blondie en The Heart of Glass.

0: Blondie. Ik dacht, ik draai Denise, de oudje van ze. Maar ik dacht, Hard of Glass ook leuk. Meer radio, het is 10:15. En ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag in deze radio-uitzending. Een uurtje bowlen voor 6 personen en een mooie cd met allemaal leuke hits erop. Kun je zomaar krijgen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Als je van mij er 2 hebt, ben ik een getal. Als je van mij er 2 hebt, dan ben ik een getal, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben in het groot voor gebruik in de keuken. Ik ben in het groot voor gebruik in de keuken, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen. Ja. Oké, nog even overnieuw. In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen. Je hoofd? Nee, je kopje. Hoofd? Nee, kop, een kopje. Ja, een kopje. Wat is dit? Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Als je van mij er 2 hebt, ben ik een getal.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er in het groot voor gebruik in de keuken, is aanwijzing 2.
1: Aanwijzing 3.
0: In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen. Wat is dit? Waar babbel ik over? Heb je enig idee? Mail ons even aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. En in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Ga je gang. Vandaag 12 juli. Moet ik zeggen dat Marieke Elze gaat vandaag jarig. Of vrouw collega. Oké. 10:50. Wat reggae op de zender met de tropische klanken. Bob Marley en de Wailers natuurlijk. Story Up op Meer Radio.

0: toepasselijke muziek bij het weer van vandaag, zeg maar. Lekker zomers. Pop Marley en Wailers en Stereo Dub hier op Meer Radio.
1: Lekker. Oh, ja.

0: Meer radio, laatst lokale nieuws. Een zeer grote brand heeft gisteren twee loodsen aan de Lisserweg in Wetingbrug in de as gelegd. De brand brak uit rond 5 uur gistermorgen. En de loods met landbouwvoertuigen sloeg al snel over naar de naastgelegen loods, waar meubels waren opgeslagen. Bij aankomst van de eerste brandweereenheden stonden de eerste loods al in brand. En volledig helemaal. En ondanks de inzet van tientallen brandweerleden kon ook niet worden voorkomen dat de tweede loods in brand opging. Kortom, gisteren een flinke brand in Wetingbrug.
1: Het is zondagochtend.
0: Morgen.
1: Tijd voor lekker, 2 uur meer gezellige radio.
0: Ja.
1: Meer compleet met Maurice van Dam.
0: Ah, lekker. En daar wijs ik dat ding. Daar komen we zo meteen aan. Dus speel lekker mee en maak kans op een uurtje bowlen voor 6 personen. Draai bij Minute Work. Hier is Down Under op meer radio 5 voor half 11.

0: Radio geeft je elke dag meer tips voor een leuk uitstapje. Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Werkgelegenheid daalt voor het eerst en N205 gedeeltelijk afgesloten. De werkgelegenheid in Haarlemmermeer is vorig jaar licht gedaald. Volgens databestand LISA nam het aantal banen af van 172.470 naar 172.220. Daarmee daalt de werkgelegenheid voor het eerst sinds 2021, terwijl er landelijk nog banen bijkwamen. Vervoer en opslag blijven met afstand de grootste werkgevers in de gemeente. De zakelijke dienstverlening groeide de afgelopen 10 jaar juist sterk. Landelijk is de zorg inmiddels de grootste sector. Veel werknemers in Haarlemmermeer wonen in de eigen gemeente Amsterdam of Haarlem. De provincie Noord-Holland gaat de komende maanden de N205 tussen Haarlem en de A9 bij Vijfhuizen voorzien van nieuw asfalt en nieuwe beleiding. Daardoor is de weg tussen 10 september en 26 oktober gedeeltelijk afgesloten. Weggebruikers moeten rekening houden met ongeveer een half uur extra reistijd. Voor busreizigers geldt een aangepaste dienstregeling. De werkzaamheden worden in verschillende fasen uitgevoerd. In sommige periodes is de weg in één richting volledig afgesloten. In andere periodes wordt het verkeer over één rijbaan geleid. Omleidingen lopen onder meer via de N201... 208, A9, A5, A4 en de N207. Afhankelijk van de fase van de werkzaamheden. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Compleet.
4: Maurice van Dam.

Mystery Kill hoor hier weer radio om 10:55 op deze zondagmorgen. Speel mee met derde ding, de aanwijzingen die komen er zo meteen aan. Dus en dan kun je kans maken op een uurtje bowlen voor 6 personen. Lekker dat deze zondagmorgen. Ja, en dan gaan we om 10:15 ga ik dan bellen. Die mag dan het antwoord geven in de uitstelling. En als het goed is, dan wint diegene dat uurtje bowlen 6 personen het leukste deel erbij. Meer radio met Rain Paris, Dolce Vita. En oh ja, geef je zeggen dat Marieke Elsinga vandaag jarig is.

0: Wayne Parrish, Dolce Vita. Op meer radio live vanuit een lekker zonnig hoofddorp. Ja, het hoofddorp. Hoofddorp. Vandaag een speciale dag. Even kijken hoor, ik heb mijn lijstje op een papiertje kijken. 12 juli is vandaag een hele speciale dag. Want vandaag is namelijk Internationale Dag van de Hoop. En dan staat er ook nog bij, even kijken, er is een berichtje erbij waar het van hoop over gaat, waar hoop vandaan komt. Maar nu staat er zaterdag kort bericht. We hopen dat het een mooie dag wordt.
1: Boris, ja. Bedankt.
0: Ja, dat zeg ik maar eventjes. Internationale Dag van Hoop vandaag op deze 12 juli. Nou, we hopen het maar. We hopen dat jij gaat winnen. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Die aanwijzingen die komen er zometeen aan. Na London Beat, You Bring Me on the Sun.

0: London B, toch meer radio. Zondagmorgen, 10 over half 11. Het geit al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Als je voor mij er 2 hebt, ben ik een getal. Als je voor mij er 2 hebt, ben ik een getal, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er in het groot voor gebruik in de keuken. Ik ben in het groot voor gebruik in de keuken is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen. Ja, ja. Zegt die man. Nou, in het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat is dit?
1: Aanwijzing 1.
0: Als je van mij er 2 hebt, ben ik een getal?
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben in het groot voor gebruik in de keuken.
1: Aanwijzing 3.
0: In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen. Wat is dit? Een uurtje bowlen voor 6 personen. Een leuk cd erbij. Als je weet wat dit zou kunnen zijn, zou zeggen, stuur even een mailtje. En in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail je naam, je telefoonnummer en het antwoord. Helemaal vol. Ja, ik heb gewoon mails meer niet met zonder het antwoord. Ook nog, hè. En dan ga je doen aan studio@meerradio.nl. Everybody wants to rule the world. Ja, bijzonder ook alweer. Was het niet TS for First?

0: Chauffeurs, everybody wants to rule the world. Ik ken er eentje. Ja, ik kan geen namen noemen. Ik ken er twee zelfs, ik ken er drie. Goed, het is 11:12 op deze zondagmorgen. U kunt kans maken om zomer te winnen. Het uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ik heb het snel voor de slechthorende, want je hebt van die mensen die hebben gewoon slechthorend zijn.
1: Aanwijzing 1.
0: Als je mij 2 van hebt, ben ik een getal, is aanwijzing 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er in het groot voor gebruik in de keuken.
1: Aanwijzing 3.
0: In het klein ben ik er om voor te zorgen dat er geen blaadjes in je zwembad, nee, in je kopje komen, is aanwijzing nummer 3. Mailen aan studio@meerradio.nl, studio@meerradio.nl, als je weet wat dit zou kunnen zijn. In de mails even, ja, ik heb komen mailtjes binnen met lege mailtjes ook. Zet in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan stuur je aan studio@meerradio.nl. Vandaag 12 juli. Heb ik al gezegd dat Marieke Elgers zou vandaag jarig is? Dank. Nog een internationale dag van de hoop vandaag. En er staat er meestal een tekstje bij waar dat inhoudt hoop. Er staat gewoon, heb hoop. Ja, we hopen allemaal vandaag. En we hopen op muziek op de radio van Chaka Khan. Ain't nobody.

op Meer Radio. Om 11:08 op deze zondag, waar het op het moment 22 graden is. En boven dagen 25 graden te worden. Even wat anders. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat eind maart bij station Nieuw-Vennep gevonden is. Vermoedelijk het moordwapen is in de zaak van de 59-jarige vrouw die daar om het leven is gebracht. Het mes werd enkele dagen na het misdrijf ontdekt door een AD-journalist. Nadat eerder de politie het mes niet kon vinden. Ik denk dat het voor de verkeerde baan heeft gevonden. Ja, die moet de politie gewerkt niet. Maandag dient de eerste voorbereidingen voor rechtszaak. Een 37-jarige Italiaan zonder vaste woning of verblijfplaats wordt verdacht van de moord op deze dame. Die we allemaal hebben gehoord. Natuurlijk vreselijk. Meer radio. Dat is een zonnig hoofd hoor. Met een blauwe. Kijk eens wel. Kijk maar boven. Blauwe lucht zonder wolkje. Nou, ze zijn weg vandaag. Heerlijk. Daar hebben we natuurlijk wat zomerse muziek erbij. Vamos.

La Playa op Meer Radio om bijna voor 11 uur op deze zondag. Vandaag 12 juni. Gisteren op 11 juli was een bijzondere dag. Schijnt hier op papiertje. Gisteren was namelijk de dag, internationale dag van het paard was gisteren. Ik denk, ik lees het even voor. Op naar het nieuws en weer van 11 uur. Daarna ben ik bij terug van de tweede uur. Waar je een kans kunt maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. En wie gaat dat winnen? Misschien jij wel. Ze spelen lekker mee. De aanwijzingen die komen zomaar na het nieuws aan je voorbij. Kun je een kans maken op dat bowlen. Dus ga lekker je gang. Op naar het nieuws en weer met de muziek van Janet Jackson. En je hoort hem al natuurlijk. Hoe heet je ook alweer? Ik denk er even over na. Ja, tot zo, na het nieuws, 11 uur.

0: Nameplate wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn er meer dan 1000 bomen omgevallen. Straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi in China voor nog meer regen gaat zorgen de komende dagen. Op steeds meer plekken worden nieuwe elektriciteitshuisjes gecamoufleerd. Netbeheerders en gemeenten proberen daarmee klachten van buurtbewoners voor te zijn, omdat de transformatorhuisjes er vaak niet zo mooi uitzien. In de gemeente Utrecht mochten inwoners zelf meedenken over de camouflage. Onder meer een ontwerp met een groene tuin en een ontwerp met Nijntje hebben gewonnen. De komende jaren komen er vanwege de krapte op het elektriciteitsnet verspreid over het land 50.000 transformatorhuisjes bij. De Amerikaanse senator Lindsey Graham is onverwachts overleden nadat hij plotseling ziek was geworden. Hij was 71 jaar. Graham was republikein en had veel invloed in de Senaat. Hij was eerder ook een fel tegenstander van Trump, maar nadat die president werd, werd Graham een trouw aanhanger. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de gelijkmaker scoorde de bal tegen een van de kabels van een camera boven het veld. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen vandaag. 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
4: Meer compleet.

Rappo Kleppo. Wat is een oud nummer volgens mij? Oud nummertje in radio, 7 over 11. Tot meteen aan bij de sterrendingen. Die komen zo meteen spelletje mee. En de laatste kans om zomaar te winnen, het uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik opschrijf in dat spelletje, telending, zo krijg je gewoon.

0: Lekker zomers, dat toch? Lambada, Kaoma, hier op Meer Radio om 10 minuten over 11. En zei, u kunt kans maken om zomer te winnen een uurtje bowlen voor 6 personen, als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl.
0: Ja, wat is dit nou voor voorwerp? Wat zou dit nou kunnen zijn? Let goed op, hier komen de aanwijzingen aan je voorbij.
1: Aanwijzing 1.
0: Als je van mij er 2 hebt, ben ik een getal. Als je er van mij 2 hebt, ben ik een getal, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er in het groot voor gebruik in de keuken. Ik ben er in het groot voor gebruik in de keuken, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje zitten. In het klein ben ik ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje zitten, is aanwijzing nummer 3. Wat zou dit nou kunnen zijn? Om 11 over 11. Heb je enig idee? Dan kun je kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Ja, dat kan zomaar. Wat moet je doen? Zend even een mailtje naar me toe. En in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. Dan stuur je aan studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl. En dan gaan we kijken rond 11:15 wie of wie die mooie prijzen kunt winnen. Want dan kom je in de uitzending en dan moet je antwoord moet je geven. studio@meerradio.nl. Ga je gang, daar weer op de reis. Hier is Bangerhart.

Rob de Nijs, Banger Hart op Meer Radio. Kwart over elf. En ik zei het al, je kunt kans hebben een uurtje bowlen. Meeleven met het antwoord aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Als je weet welke voorwerp wij beschrijven in het spelletje Tering. En dan, dan kun je zomaar de bowlen winnen deze zondagmorgen. Ja, 23 graden. Kwikstijg daar gaat op 26. Dus doe je jas maar uit. La Bionda. Eén voor jou en één voor mij. Wat dan? Nou, dat gaan we zo horen.

0: 12 van deze zondag. En ja, je kunt winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen... als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Hier komen de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: Als je van mij er 2 hebt, ben ik een getal. Hè? Als je van mij 2 hebt, ben ik een getal, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben erin groot voor gebruik in de keuken. Ik ben in het groot voor gebruik in de keuken, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen.
2: In je zwembad, nee, je kopje.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Nou, daar komen we nog een keertje, hoor.
1: Aanwijzing 1.
0: Als je van mij er 2 hebt, ben ik een getal.
1: Aanwijzing 2.
0: Ik ben er in het groot voor gebruik in de keuken.
1: Aanwijzing 3.
0: In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen. Wat is dit? Ja, ga je gang. Mail hem maar aan studio@meerradio.nl. Met in de mail even je naam, je telefoonnummer... En het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn... is mail je aan studio@meerradio.nl. In de mail dus je naam, je telefoonnummer. En het antwoord dat je denkt dat het zou kunnen zijn... zegt ja, ik benadruk het even, want er komen wel mailtjes binnen. Ja, Maurice, ik weet wat het is. En er staat er geen antwoord bij. Lekker, dus dat, nou ja. Ga je gang via studio@meerradio.nl. Gaan we 11:45 iemand bellen. En misschien ben jij dat wel. Jimmy Cliff, reggae.

0: Reggae Night op meer radio. Zo meteen om 11:30 het lokale nieuws met Saskia.
1: Ben je bij
0: stem? Zo meteen na 11:30 gaan we natuurlijk iemand bellen rond 11:30. Die mag in de uitzending dan het antwoord geven. Als je weet wat het is, dan kun je kans maken om zomaar te winnen. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Ja, ik zou zeggen, mail nog even snel aan studio@meerradio.nl. Ga je gang, ben benieuwd hè. En die aanwijzingen komen zijn er nog eventjes al het allerlaatste even aan je voorbij. Dus maak kans op een uurtje bowlen bij Teling. Tot zo.

0: Ben jij een echte vinylliefhebber? Luister dan goed. Bij Club Today geven we elke maand een nieuwe plaat weg in samenwerking met In Front Records. Misschien scoor jij wel die ene must-have voor je collectie. Wat je moet doen? Simpel. Volg Meer Radio op social media en laat ons onder de actiepost weten waarom jij die plaat verdient. Wie weet draait deze track binnenkort bij jou op de platenspeler. Mis het niet. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Nieuw gemeentehuis bereikt bouwmijlpaal en vermoedelijke moordwapen gevonden in Nieuw-Vennep. De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Hoofddorp heeft een belangrijke bouwmijlpaal bereikt. Het gebouw is nu wind- en waterdicht. Ook is het aangesloten op elektriciteit en zijn leidingen voor warmte en koude opslag aangelegd. Samen met zonnepanelen moet dit zorgen voor een energie-neutraal gebouw. De aannemer verwacht het gebouw in het voorjaar van 2027 op te leveren. Daarna volgen de inrichting en de verhuizing. In het nieuwe gemeentehuis keert ook het gerestaureerde kunstwerk De Pijlstokken terug. Het krijgt een plek bij de publieksbalies, waar het voor bezoekers goed zichtbaar is. Het Openbaar Ministerie gaat ervan uit dat het mes dat eind maart bij station Nieuw-Vennep werd gevonden vermoedelijk het moordwapen is in de zaak van een 59-jarige vrouw. Het mes werd enkele dagen na het misdrijf ontdekt door AD-journalist Rick Spekenbrink, nadat het eerder niet was opgemerkt tijdens het politieonderzoek. Maandag dient de eerste voorbereidende zitting. Een 37-jarige Italiaan zonder vaste woon- of verblijfplaats wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van de vrouw. De strafzaak wordt de komende periode inhoudelijk verder behandeld. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer compleet.

0: lekker luisteren naar muziek. Is helemaal zo'n nummer van... ja, gewoon een relaxed nummertje, toch niet? Moet ik zeggen, lekker luisteren. 7 over half 12. Je kunt kans maken om te winnen. Laatste kans, laatste ronde, beste vrienden. Ik ga de aanwijzingen geven voor de laatste keer wat je wat is. Dan kun je kans maken om te winnen. Het uurtje bowlen voor 6 personen in dat spelletje Teleding. Wat is dit dan?
1: Nou, het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Nou, ben benieuwd. Laatste ronde, laatste kans.
1: Aanwijzing 1.
0: Als je van mij er 2 hebt, ben ik een getal. Als je van mij er 2 hebt, dan ben ik een getal, is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: Ja, 2, dat is deze. Ik ben er in het te groot voor gebruik in de keuken. Ik ben in het groot voor gebruik in de keuken is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen. In het klein ben ik er om ervoor te zorgen dat er geen blaadjes in je kopje komen. Dat is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Waar babbel ik over? Waar gaat het over? Laatste kans, laatste ronde. We gaan over 10 minuten iemand bellen. En die mag het antwoord in de uitzending geven. Mail even antwoord even snel door via studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. In de mail je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dan mail je aan studio.

0: het interview. Ik ben er wel met Jared Jackson natuurlijk. Pas voor 12 op deze zondag. Morgen is vandaag 12 juli. En voor iemand een hele speciale dag. Want vandaag, we gaan vandaag feliciteren. Stef Bos is vandaag jarig.
1: Wie?
0: Stef Bos. Ja, hij wordt vandaag 65 jaar.
1: Wie is dat, pap? Stef Bos?
0: Pap, wie is dat? Wie is dat, pap? Pap, nou, dit is Stef Bos. Gaat over papa, ja. Heel lang geleden. Oud nummer. Luister maar.

Daar heb ik een parodie op gemaakt. Hij is vandaag jarig. Stef Bos, gefeliciteerd. En de tijd van de barbecue komt er weer aan. En dat soms barbecue op sommige plekken behoorlijk mis kan gaan, hebben we gemerkt in Bad van Dorp gisteren. Want vrijdagavond om 19:30 is brand uitgebroken op een bootje op de Akerdijk in Bad van Dorp. De brand ontstond tijdens het aanmaken van een barbecue. Daarbij werd een vloeistof op het vuur gegooid, waarna het misging en het bootje vrijwel direct in vlammen opging. De brand ging gepaard met flinke rookwolken, en waarop de brandweer met spoed richting het bootje kwam. De brandweerlieden die hebben het vuur snel onder controle gehaald en wisten nog verder de uitbreiding van het bootje. Dat is allemaal afgefikt. Ja. Eén iemand is naar het ziekenhuis gegaan en opgebracht door het ambulancepersoneel. Barbecue op een bootje. Ja, het klinkt heel romantisch, maar het kan dus behoorlijk misgaan. Dag bootje, dag barbecue. Dag vrijdagavond. 11:45, we gaan zo meteen heen om bellen. Die mag geen uitzending het antwoord geven voor Teleding. En dan mag hij of zij zomaar een uurtje bowlen gaan winnen. Ja. En dan kijk eens even in de spiegel. You sexy thing.

0: Ting Els, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar ben je vandaan?
1: Ik ben vandaan uit Nieuw-Vennep.
0: Nieuw-Vennep, kijk, hartstikke leuk. Ben je echt Nieuw-Vennep of woon je ook sinds kort?
1: Echt Nieuw-Vennep, dat weet ik niet. Maar ik woon er al meer dan 20 jaar, dus...
0: Kijk, dan weet je hoe het werkt.
1: Ja,
0: hoe was de feestweek in Nieuw-Vennep trouwens? De feestweek in Nieuw-Vennep, ben je nog geweest?
1: Nee, niet echt. Oh. Maar ik was ook een beetje druk met werk, dus...
0: Kijk, helemaal goed. Hey, je hebt... daar is komen aan je toe, hoor. De vraag is, wat is dit? Als je van mij 2 hebt, ben ik een getal. Ik ben in het groot voor gebruik in de keuken. En in het klein ben ik er om ervoor te zorgen... dat je geen blaadjes in je kopje krijgt. Nou.
1: Ja. Een 7.
0: Een 7. Doe je vaak mee met radiospelletjes?
1: Ja, eigenlijk... eigenlijk bij meer radio, moet ik zeggen. Omdat ik dat leuk vind, ik zie het dan... voorbij komen en dan denk ik, even luisteren, even invullen.
0: Nou, helemaal goed zeg. Ik ga eens even kijken of het ook goed is. Jij zegt safe, zeg je. Safe. Is dat goed? Ja, helemaal hoor.
1: Yes!
0: Nou, Els, leuk.
1: Helemaal leuk.
0: Je gaat lekker bowlen in Hoofddorp bij Klaus.
1: Ja, gezellig.
0: En wie mag er mee?
1: Nou, het gezin.
0: Oh, heb je een groot gezin?
1: Nee hoor, we zijn met z'n viertjes. 2 jongens die studeren en nog thuis wonen en mijn man.
0: Ja, hoe oud zijn de jongens?
1: Die zijn 21 en 22.
0: En ze wonen nog thuis, hè? Dat gaat nog lang duren, denk ik.
1: Nou, ze studeren nu nog, dus ik heb hoop dat ze daarna toch iets gaan zoeken.
0: Oké. Okay. Hey, als nog een cd'tje erbij. Heb je nog cd-speler thuis trouwens? Heb je hier nog een cd-speler?
1: Ja, ik denk het wel. Want ik heb ook zelf nog wel wat cd's gewoon altijd bewaard eigenlijk.
0: Oh, daar heb ik ook eentje voor je. Hits Zomers 2 krijg je van ons cadeau.
1: Helemaal leuk.
0: Zomerse muziek erop.
1: Wat een verrassing gauw op de zondag.
0: Leuk, hè? Was je al vroeg wakker? Of?
1: Nee, ik was pas... het was al 10 uur geweest.
0: Heb je wakker gebeld?
1: Nee, dat niet. Nou. Nee, ik ben al met de hond naar buiten geweest. Dus
0: oh ja.
1: Nee.
0: Ja, dat wou ik nog, ja.
1: Dus nee, wat een verrassing. Helemaal leuk.
0: Leuk,
1: we gaan ervan genieten.
0: Nou, helemaal goed. Geef je iets leuks doen vandaag?
1: Nou, ik ben een beetje... van alles en nog wat in huis. Het is mijn eerste vakantieweek, dus ik ben er gewoon heerlijk een beetje aan het chillen.
0: Ga je op vakantie?
1: Ja, ik ga ook nog op vakantie naar Engeland.
0: Eetje, zeg, wat een leven.
1: Ja, wat een leven. Inderdaad.
0: Hey, ik weet niet of je hoe oud je bent, maar ik ga Wem voor je draaien. Ken je die? Van George Michael en Andrew Ritchie?
1: Ja, zeker, want ik ben 62, dus dat zit helemaal in mijn geheugen.
0: Nou, dan ben je nog jong, joh. He?
1: Daarom.
0: Hey, fijne zondag, hè? En fijne vakantie. Dag, Els.
1: Doei.

Michael en Andrew Risley. Zij vormden samen Wham. Dat waren haast populair in de jaren 90. 80 bedoel ik. En ze ging ook van boven veel damesbedden. Totdat ze dachten van oké, wacht even, die man die valt niet op dames. 4 voor 12 trouwens. Ik ga je een hele fijne zondag wensen. En Els is de gelukkige winnares vandaag op deze zondag. En volgende week ben ik er weer. Laat je achter met Vamos a la Playa.

0: Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Orkaan Bavi heeft het oosten van China bereikt. Het zorgt daarvoor zware regen en harde wind. Bijna 2 miljoen mensen zijn geëvacueerd. Door de storm zijn meer dan 1000 bomen omgevallen, straten zijn overstroomd en op een andere plek is een aardverschuiving geweest. Ook Taiwan kreeg te maken met het noodweer. 134 mensen raakten daar gewond. Meteorologen waarschuwen dat Bavi nog voor veel meer regen gaat zorgen in China de komende dagen. Bij een schietpartij tijdens een straatfestival in Toronto zijn 2 mensen omgekomen. De Canadese politie gaat ervan uit dat minstens 2 schutters het vuur op elkaar openden. Vervolgens ontstond er paniek onder de bezoekers. Op het festival waren zo'n 13.000 mensen. Meerdere bezoekers raakten gewond. In de chaos zijn de 2 schutters ontkomen. De politie van Toronto heeft wel 2 vuurwapens gevonden. Naar de verdachten zijn ze nog op zoek. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Dit is de Meer Radio Middag. Ruud Kroes met de Meer Radio Middag.
1: Goedemiddag, luistervrienden. Welkom bij de Meer Radio Middag. We zijn begonnen met Summer Nights van Olivia Newton-John. Samen met John Travolta. Wat kun je verwachten? Het komende uur heb je weer hele bijzondere berichten voor je. We gaan kijken of er leuke activiteiten zijn in Haarlemmermeer. Maar ook sportnieuws. En uiteraard hebben we muziek. Onder meer van Billy Stewart, Dua Lipa, Normaal, Laidback. Maar nu eerst Just samen met Jeff Staal. Hier is Turn the Lights Off.

0: Anouk hoorde je 3 days in a row.
1: Activiteitenkalender.
0: De heren van Haarlem houden van openluchtconcerten. Vandaag om 3 uur spelen ze in de Hoofddorpse openluchtarena van Fort Hoofddorp. De mannen zijn hier eerder geweest en wilden graag terugkomen. Ze gaan in herhaling met hun show Dansen op de Vulkaan. Het belooft een middag te worden vol Nederlandstalige pop- en rockhits. Denk aan muziek van Bluff, De Dijk, Hazes en Doe Maar. Fort Hoofddorp ligt aan de hoofdweg nummer 739. Kijk ook op de website van de gemeente www.visithaarlemmermeer.nl.

0: Dua Lipa was dat met New Rules.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De meeste zuurstof die we inademen is niet afkomstig van bomen, maar wordt geproduceerd door microscopische organismen in de oceanen.
2: Brrr.

0: little dolly, do not let a tear fall from your eye.
1: Iedere maandag tot en met donderdag hoor je de beste soul, funk, R&B.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Zwaanshoekse loopt vierdaagse voor gevluchte studenten. En 3 aanhoudingen voor voorbereiding liquidatie. Meer Huisman uit Zwaanshoek loopt van 21 tot en met 24 juli de Nijmeegse Vierdaagse als lid van het World Team. De directeur-bestuurder van Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF wandelt dagelijks 30 kilometer om geld in te zamelen voor gevluchte studenten en professionals. Het World Team bestaat uit 58 wandelaars uit 17 landen. Met de sponsoractie wil Huisman bijdragen aan een betere toekomst voor gevlucht talent in Nederland. Doneren kan via de officiële sponsoractie van de Vierdaagse. 3 18-jarige mannen uit Hoofddorp, Sassenheim en Amsterdam zijn aangehouden op verdenking van het voorbereiden van een liquidatie. Volgens politie en openbaar ministerie zouden zij 2 Zweedse jongeren hebben geronseld en aangestuurd. Bij een eerder onderzoek werden in een Amsterdams hotel meerdere vuurwapens en een grote hoeveelheid munitie aangetroffen. Politie en OM waarschuwen voor de groeiende trend van violence as a service, waarbij jongeren via social media worden geronseld voor zware gewelddelicten. De aantrekkingskracht van snelgeld en status speelt daarbij een belangrijke rol. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

0: Come on. Show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Je hoorde de supertrack van deze week. Chaka Khan samen met Snoop Dogg en Boogie's in my soul.
3: Het WK voetbal op Meer Radio.
2: Het WK, ja, het gaat naar de halve finale toe. De kwartfinales zijn gespeeld. En nog even voor je herinnering, dit waren de uitslagen. Frankrijk-Marokko 2-0, Spanje-België 2-1, Engeland-Noorwegen 2-1 en Argentinië-Zwitserland 3-1. De laatste twee wedstrijden, beide na verlenging. En dat betekent dat we naar de halve finales gaan. En die worden dinsdag gespeeld, de eerste, Frankrijk-Spanje. En op woensdag wordt gespeeld Engeland-Argentinië. Aanvangstijden van beide halve finales, Nederlandse tijd, is 9 uur 's avonds. Dan op zaterdag wordt de wedstrijd gespeeld tussen om de derde en vierde plaats. Die begint om 11 uur 's avonds. En de finale die wordt gespeeld aanstaande zondag om 9 uur 's avonds. We zijn benieuwd wie in de finale.

0: Don't Look Back in Anger, je hoorde Oasis.
1: Activiteitenkalender.
0: Het Meer Jazz Café, vandaag is het de beurt aan Hoofddorp, waar de Lucky Losers Jazz Band het podium betreedt. Een middag vol swingende jazz wordt je voorgeschoteld. Het zeskoppige jazzensemble brengt de sfeer van de jaren 20, 30 en 40 tot leven, met klassieke jazz die ooit de dansvloeren vulde. Op het repertoire staan bekende nummers van onder andere Louis Armstrong, Duke Ellington en Count Basie. De band geeft de klassiekers een eigen tijdse twist met nieuwe arrangementen en volop ruimte voor improvisatie. Het Meer Jazz Café is open van 2:30 tot 5:00 en de toegang is gratis. Het adres is Hoofdweg 739 in Hoofddorp.

0: Eindelijk. Het is zomer.
1: Het is zomer.

DJ Jazzy Jeff samen met Fresh Prince of Bel-Air en Summertime. We zijn aan het einde gekomen van deze Meer Radio Middag. Straks Rick Klaus met Ondernemend Waar. En deze keer is de gast Esther Rommel. En ze is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Tot slot, Ed Sheeran, Galway Girl. Een mooie plaats in West-Ierland. Ik wens je een hele fijne middag. Tot snel. Hoi.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De straat van Hormuz is voorlopig dicht voor alle scheepvaart. Dat zegt de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft opnieuw een passerend schip beschoten. De VS voerde in een reactie vannacht ook weer bombardementen uit op Iran. En Iran bestookte vervolgens buurlanden met raketten. De Amerikaanse president Trump zei eerder deze week al het staakt het vuren tussen beide landen wat hem betreft voorbij is. De geweldsescalatie van vannacht is de grootste sinds Iran en de VS een maand geleden een intentieverklaring tekenden. De Britse politie heeft een nieuwe verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op politica Anne Whittacombe. Het gaat om een Britse man van 28. Hij werd opgepakt in het noorden van Engeland, zo'n 400 kilometer van het huis van Whittacombe, waar zij donderdag dood werd aangetroffen. Eerder werd een andere man aangehouden op verdenking van moord, maar die werd gisteren weer vrijgelaten. De Britse politie gaat er vooralsnog niet van uit dat de moord een terroristisch motief had. Sheikh Hamad is overleden, het voormalig staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamad was 74. En de 9e etappe van de Tour de France van vandaag wordt ingekort. Het wordt erg warm in het gebied en er geldt code rood. De temperatuur daar loopt op tot 36 graden. Ergens in het begin van de etappe wordt er 30 kilometer afgesneden. Eigenlijk zou de rit 185 kilometer lang zijn. Het weer zonnig en warm, in het noorden nog wat bewolking. De temperaturen lopen uiteen, 23 graden in het noorden, 28 in het midden en maximaal 32 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend. En Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Claus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
4: Goedemiddag, luisteraars. Welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO of zo, welke leider? Of is het een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder van een team, een coach? Of gewoon een bijzonder interessante man of vrouw, creatieve geest, een BN'er. Wie is vandaag de gast? Wat is zijn muziekkeuze? U zit naast mij vooraan op de Business Seats. En we gaan er vandaag een vriendin bij krijgen. En ja, de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, namelijk Esther Rommel. Ja, die zit hier gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. En wat doet een gedeputeerde nu eigenlijk? Is het een vak of is het een roeping? We willen Esther vandaag veel beter leren kennen. Dus niet even hallo zeggen, maar we willen weten wat ze doet, wat ze vindt. En daar krijgt ze alle gelegenheid voor. Een uur lang Esther Rommel. Dat is wel lang. maar ik denk ook wel heel gezellig en ook leerzaam. Vaak staat ze best wel in de schijnwerpers, maar vandaag onder de TL-lampen van de studio van Meer Radio. We gaan beginnen. Welkom, Esther Rommel! Yay! Hallo Esther, hoe
5: Hallo.
4: Gaat het?
5: Ja, gaat hartstikke goed.
4: Nou, mooi zo. Nou, dat was het. Nee hoor, nee. We gaan een hoop vragen stellen, maar we willen je ook een beetje persoonlijk leren kennen. Ooit ben jij geboren, enkele jaren geleden. Of je dat jaartal wil zeggen of niet, dat moet je zelf weten. Maar waar ben je geboren?
5: Ik ben geboren in Beverwijk.
4: Ja.
5: Want ik was per ongeluk bij mijn opa. En met mijn moeder dan. En ik werd geboren. Dus ging heel snel.
4: Ja, dat kan gebeuren, ja.
5: Maar ik ben opgegroeid in Limmen uiteindelijk.
4: In Limmen. Limmen, Noord-Holland.
5: Ja.
4: Oké. Okay. En in Limmen ben je ook naar de... heb je het VWO gedaan? Of,
5: ja? Ik heb in Castricum ben ik naar het VWO gegaan.
4: Oké. Okay. En toen je klaar was met VWO, wat dacht Esther? Wat ga ik doen?
5: Nou, ik wilde eigenlijk, in eerste instantie F-16-piloten worden. Maar dat vond mijn vader geen goed idee.
4: Nee, wij wel hoor.
5: Ja, maar mijn vader wilde zijn handtekening niet zetten. Dus toen ging ik over naar plan B.
4: Even tussendoor, waarom? Want het is toch cool. Stel je voor dat je mijn dochter zegt, ik wil F-16-piloot worden.
5: Ja, mijn vader die hield niet zo van het

0: En ik ben heel creatief, dus ik dacht fiscaal recht, dat lijkt me wel wat.
1: Wat goed, want dat is niet zomaar wat. En Esther, hoe leef jij? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, kinderen?
0: Ik ben alleen.
1: Oké. Okay. Nou, wel gezellig.
0: Ja, zeker.
1: Je ziet er wel gelukkig uit in ieder geval. Ja.
2: Na deze uitzending niet meer. Hè? Zoveel fans nu die meer radio gaan bellen.
1: Oké.
2: Okay. Dus, maak je geen zorgen.
1: Als u denkt, luisteraars, wat krijgen we nu? Wat is dit voor stem? Maar dat is Gerben, onze hoofdtechnicus. Hij is ook security en houdt ook je de boel allemaal op orde.
2: Ja.
1: En zorgt voor de koffie.
2: Correct.
1: Twee koffie graag, Gerben. Goed. Trouwens, Esther, als je mijn vraag een beetje slap vindt of wat dan ook. Of dat je denkt, nou ja, gewoon, we moeten er een leuk gesprek van maken. Want... ik heb wat dingen opgezocht, maar volgens mij is jouw leven helemaal niet saai. En we kunnen een deel van jouw leven volgen, want de agenda van een gedeputeerde staat gewoon op internet. Dus je had vandaag vergadering. Was het een lange?
0: Ik heb iedere dag wel vergaderingen, maar ik had ook een heel leuk bedrijfbezoek. Dus dat zit er ook nog tussendoor.
1: Oké, dus je houdt wel je kennis op peil?
0: Jazeker.
1: Want even nog over dat fiscale recht. Hè. Je had natuurlijk veel mensen die gingen rechten studeren, die God niet wisten, wat zal ik gaan doen. Maar fiscaal recht is wel een serieuze afdeling.
0: Ja, dat is wel iets heel anders. En ik ben zelf ook troubleshooter, zeg maar, geworden. Dus bij mij, wat ik uiteindelijk in mijn eigen bedrijf heb gedaan, was dat ik hopeloze situaties hielp. En ik zei, het is pas echt hopeloos als ik dat zeg.
1: Oké. Nou, luisteraars, we gaan wat leren vandaag. Laten we eerst beginnen met wat doet een gedeputeerde? Want ik denk dat heel veel luisteraars dat niet weten. En ik heb het zelf ook, en dan moet ik eerlijk zeggen, ik moet even op moeten zoeken. We hebben de Provinciale Staten. Die zit onder de commissaris van de Koning. Dat is eigenlijk een soort voorzitter. En we hebben de gemeentes in Noord-Holland. En jullie zitten er tussenin.
0: Je kan het eigenlijk zo vergelijken dat... Provinciale staten zijn de baas over de provincie.
1: Ja.
0: Net zoals de raadsleden in de gemeente en de Tweede Kamerleden in het land. Dan heb je die vertellen dat er iets uitgevoerd moet worden. De Provinciale Staten zeggen dat tegen de gedeputeerden. Eigenlijk de minister van de provincie.
1: Ja.
0: En dan onderdeel van ons college, zo dat heet. Degene die samenwerken, is de commissaris. En die is de voorzitter van ons college. En... Ja, dat is vergelijkbaar met een burgemeester ook.
1: Oké, ik denk dat je dit heel mooi hebt uitgelegd, want ik begrijp het. En Esther, maar jij bent gekozen.
0: Ja, ik was in 2019 ben ik gedeputeerde geworden.
1: Ja.
0: En toen heb ik gezegd heb ik gesolliciteerd. En ik was toen al dat ik wel op de lijst stond en dat ik als statenlid zou worden beëdigd.
1: Ja.
0: Maar ik heb toen gesolliciteerd voor gedeputeerde. Want ik zag wel dat op natuur dat daar nog het een en ander te doen was. En ik zei, nou, natuur, als jullie dat VVD als portefeuille krijgen, dan wil ik dat wel doen. En ik kreeg er toen ineens ook stikstof bij.
1: Ja, niet saai.
0: Helemaal niet saai, want het was eigenlijk dat tegen mij gezegd werd, van, nou, doe maar even rustig aan met natuur.
1: Ja.
0: Dat is allemaal niet zo heel erg druk. En toen werd ik gebeld van, ja, Esther, jij gaat ook stikstof doen. En maandag staan er 300 trekkers op de dreef, dus die mag jij ontvangen.
1: Esther, en stikstof in Noord-Holland, dan heb je ook met Tatenstiel te maken natuurlijk.
0: Ik heb met Tatenstiel ook niet saai, maar daar heb ik zelf meer vanuit industriekant te maken.
1: Ja.
0: En mijn collega die heeft meer met de handhaving te maken. En als colleges, ja, dat is niet saai, nee.
1: Oké, we springen van hak op de tak, hè?
0: Ja.
1: Dat houdt een beetje leuk. Maar wat mij nou intrigeert is, jij bent een VVD'er. Je zit daar namens de VVD. Als gedeputeerde in de Provinciale Staten, in het bestuur. Maar als jij moet beslissen over bepaalde onderwerpen, doe je dat met de VVD-gedachte of doe je dat met jouw common sense, je eigen gedachte? Ik vind het altijd bizar, van kan je nou bepaalde onderwerpen speciaal als VVD'er beoordelen of gewoon met common sense?
0: Ja, het is zo dat je hebt een coalitieprogramma.
1: Ja.
0: En dat betekent dat je afspraken met elkaar hebt gemaakt om bepaalde dingen uit te voeren. En dan ben je op sommige punten kan je minder VVD zijn.
1: Ja.
0: Maar ik doe alles wel vanuit mijn eigen gevoel, voor zover ik dat kan, met mijn eigen liberale gedachten. En ik heb gewoon mijn eigen zeg maar wending.

0: daarin. Ik doe dat zelf. Maar ik moet wel rekening houden met de afspraken die we gemaakt hebben als coalitie.
1: Ja.
0: Eén voorbeeld om te noemen dat ik ooit een keer, toen ik natuur deed, toen moest ik verdedigen dat de schadevergoeding voor ganzen naar 20% ging. En dat vond ik best moeilijk, want ik kon dat niet helemaal uitleggen. En ik ben iemand, als ik het moeilijk vind om iets uit te leggen, dan zie je dat aan mij. Dus ik heb een heel gesprek gehad, ambtelijk, om te kijken van hoe kan ik daar nou gevoel bij krijgen om dat uit te gaan leggen. Dus ja. Dan zit je toch met, niet met je gevoel, maar uiteindelijk wel.
1: Ja, en jij hebt een hele serieuze portefeuille. Want hoe ben je in het dagelijks leven? Ben je een heel vrolijk iemand, gezellig, leuk met collega's? Of
0: dat kan ik niet zo goed
1: enorm chagrijnig of alleen maar aan het nadenken?
0: Oh, dat nee. Nee, ik ben niet chagrijnig. Nee, dat ben ik echt niet vaak. Ik moet aan de collega's vragen of ik gezellig ben of niet. Ik vind mezelf wel gezellig.
1: Ja. Nou, ik denk het ook hoor. Ja, ik heb Esther, dit is de tweede keer dat ik Esther ontmoet. Bij de Haarlemse Honkbalweek hebben we elkaar ontmoet. En daar kwam heel spontaan het idee bij van, hey, zou je het leuk vinden om de inwoners van Haarlemmermeer eens wat bij te brengen over wat de gedeputeerde nu doet? Nou,
0: ja.
1: Dus super, heel spontaan zei je meteen ja. En heel spontaan zit je nu zomaar na een week al hier in de studio. Echt top. Jouw portefeuille is inderdaad, heeft ontzettend veel kanten. Van links naar rechts. Van subsidies, grondzaken naar ruimtelijke ordening, economie. En je hebt ook Schiphol. Toch weer een beetje bij het vliegverkeer aan. Hoe gaat het met Schiphol?
0: Ja, het gaat in mijn ogen gaat het goed. In de zin van, we maken wel stappen ook met de afspraken met het Rijk. Ik vind dat er goede investeringen nu worden gedaan. Ik denk dat het steeds beter gaat.
1: Goed zo. In dit programma, we moeten het een beetje gezellig houden ook, hè, voordat mensen in slaap vallen of wat dan ook. We hebben ook muziek. En Esther heeft ook haar eigen muziekkeuze kunnen geven. Nou, daar gaan we van genieten. We gaan beginnen met Josh Turner. En dat is Your Man. En ja, Josh Turner. Ik ga vertellen waar de plaat om gaat. De betekenis draait om diepe liefde, verlangen en intimiteit. En de wens om de buitenwereld buiten te sluiten voor quality time met de partner.

0: Wat een prachtige, mooie, donkerbruine stem van Josh Turner. Heerlijke muziek. Nou, dankjewel Esther. Dit is een heel goed begin. We zitten hier in Haarlemmermeer. Wat heb je daarmee, Esther?
1: Nou, natuurlijk Schiphol. Maar mijn ouders die hadden hier vrienden of hebben hier vrienden wonen. En toen ik nog heel jong was, ging ik daar altijd logeren. In Hoofddorp was dat.
0: Een paar jaar geleden of zo?
1: Ja. Klopt. Ja. En ik weet nog wel dat één keer mocht ik niet mee met die vrienden om daar te logeren. En dat was op vrijdagavond. En toen had ik uitgedacht dat ik daar op zaterdag dan maar op de fiets naartoe ging. Dus en dan kan je je voorstellen, we hadden geen navigatie of iets dergelijks. Ik had geen kaart. Ik wist alleen hoe ik hier moest komen, omdat ik altijd met mijn moeder hier naartoe reed. En dat zat in mijn hoofd. En de volgende dag zei mijn moeder, waar ga jij naartoe met al je spullen? Ik zeg, ik ga naar de Zwarte Markt. Dus ik had al uitgerekend hoe hard ik fietste. En toen ben ik heb echt geen idee meer hoe ik hier gekomen ben. Maar toen ben ik dus van Limmen hier naar Hoofddorp gefietst. Zonder navigatie, zonder iets. En alleen maar in mijn hoofd van zo moet
0: het. Wat stoer.
1: Ja, echt wel. En verder heb ik hier later in Nieuw-Vemmen, heb ik hier nog mijn eigen bedrijf, mijn eigen kantoor gehad. Fiscale advisering.
0: Ja.
1: En dat heet Fiscaliber.
0: Fiscaliber. Mooi naam. Esther, werk jij samen als gedeputeerde? Heb je dan een team, mensen om je heen?
1: Ja, ik heb sowieso vaste mensen, zoals een ondersteuner voor een secretariaat, een bestuursadviseur en een woordvoerder.
0: En waarom heeft een gedeputeerde een woordvoerder nodig? Want als er wel één ding is wat jij doet, is heel veel praten, denk ik ook.
1: Ja, maar ook naar buiten toe, uitingen. Dus ook om te helpen met persvragen of iets dergelijks. Of andere vragen die er zijn. Ja, dat kan ik niet allemaal er nog bij doen. Dus dat wordt dan heel netjes voorbereid. Maar ook op publiek optreden, dat soort zaken. Meekijken met brieven, met communicatie bijvoorbeeld. Als ik besluiten voorleg aan de college, zit daar een communicatieplan bij. En dat wordt allemaal door de woordvoerder voorbereid.
0: Ja, want het is allemaal gevoelig natuurlijk.
1: Ja,
0: goed weten wat je doet.
1: Het is gewoon dat je het heel goed naar buiten moet brengen. Anders kan het wel eens verkeerd overkomen.
0: Ja. Heb je een goede woordvoerder?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja.
0: Hoe heet ze dan?
1: Martine.
0: Nou, Martine zit hier ook in de studio, dames en heren. Want als we maar één woord verkeerd zeggen, dan merken we het. Arthur van Dijk, die is de commissaris van de Koning. En wij kennen hem hier in Haarlemmermeer als wethouder. Economische zaken, dat deed hij. Hoe is die?
1: Ja, hij is echt een verbinder. Hele fijne commissaris, hele fijne voorzitter. Heel fijn persoon. Ook eigenlijk voor heel Noord-Holland, voor alle inwoners. Maar hij is er gewoon altijd.
0: Ja, en ik zie hem dan natuurlijk op 4 mei. En dan is hij keurig netjes. En we zien hem bij het bevrijdingsconcert altijd. Mag hij meezwaaien? Nou, bijna de koning en koningin, die zwaaien eigenlijk. En Arthur die glimlacht op de achtergrond. Maar dat doet hij keurig. En ik weet dat het een hele bijzonder aardige man is. Maar hoe is het met jou functioneren? Wat is jouw geheim? Hoe kan je met al die mensen opschieten, enthousiast blijven in je werk?
1: Ik ga altijd af op mijn eigen gevoel.
0: Ja.
1: En daardoor, ik vind gewoon, ik blijf mezelf. En ik vind het gewoon hartstikke mooi hoe ik dingen voor elkaar kan krijgen. En dat maakt me enthousiast. En dan juist met de mensen die zich zo hard inzetten. En dan ook begrijpen wat ik bedoel. Dat is ook altijd wel een uitdaging natuurlijk.
0: Ja.
1: En dat omzetten ook in wat ik wil.
0: En je hebt de opleiding gedaan, fiscaal recht. Maar dan zou je niet zeggen, dat is nou typisch een opleiding voor een gedeputeerde.
1: Nou, ik moet zeggen, ik vind dat juist wel een voordeel hebben. Want ik ken natuurlijk al die structuren. Maar ik moet zeggen, toen ik begon in de politiek, ik vond politiek echt helemaal niks.
0: Oh nee?
1: Nee, ik was mijn vader die was 2 keer bijna failliet gegaan door het toedoen van de politiek, vond ik zelf.
0: Ja.
1: Toen ik heel klein was, toen moest ik al werken in het bedrijf. Dus niet mis mee, maar er waren 870.000 werkelozen en wij konden gewoon geen personeel vinden.
0: Was dat
1: dus
0: in de tijd van de Uil nog? Of,
1: ja, zo had je die tijd. Ja. En dus ik dacht, die politiek is niks. En nog een paar dingetjes. En toen ging ik studeren. En er stond er ook in het boek wat ik moest studeren. De Eerste en de Tweede Kamer, die sporen niet. Nou, dat vond ik ook. Maar ze bedoelden dat wat anders.
0: Ja.
1: Maar toen dacht ik, als die politiek zoveel voor je betekent en zoveel invloed heeft, kan ik maar beter gewoon zelf daar ook wat in gaan doen.
0: Ja.
1: En toen heb ik alle programma's gelezen. En toen zag ik toch dat het liberale gevoel van de VVD dichtst bij mij hoorde. En dan is het put the money where your mouth is. En ben ik lid geworden. En ben ik zo de hele politiek in meegegaan.
0: Nou, ik vind het heel stoer van je. Vind ik heel mooi. En ik begrijp heus. Ja, ik begrijp eigenlijk heel goed dat als je zoiets meemaakt met je vader. En dat de politiek inderdaad bijna bepalend is voor het succes van een bedrijf. Wat nog steeds wel gebeurt. En dat hakt erin. En dan is het heel mooi als je er zelf wat aan kan doen. Maar politiek kiezen, om de politiek in te gaan. Ik heb bijvoorbeeld veel bewondering voor wethouders. Want het is wel een baan. Maar dat heb jij eigenlijk ook als gedeputeerde.
1: Ja, alleen ik ben wat minder bekend.
0: Je bent wat minder bekend. Staat misschien iets verder vanaf. Maar ik krijg je wel reacties van het publiek, van de burgers.
1: Ja, zeker. Als ik in de krant kom of als er wat is dat ze me wel zien. Maar op social media krijg ik ook hele leuke reacties. En dat mensen blij zijn. Vandaag bij een bedrijf waar ik was en dat je gelijk actie onderneemt. Ja. Denken ze, oh ja, zo kan het ook.
0: Ja. En waar was je vandaag?
1: Ik was bij Hydrix. Dat is een bedrijf die energie haalt uit methaan haalt uit afvalstoffenverwerking.
0: Ja, dus een bedrijf met toekomst waarschijnlijk.
1: Zeker.
0: Ja, spannend. Nee, maar zo hou je lekker enthousiast en gezellig. Heb je ook aparte gewoontes, Esther?
1: Aparte gewoontes? Ja. Nou, ik denk, dat vind ik een moeilijke, maar ik ben altijd wel iemand dat als ik iets niet leuk vind, dat ik het wel probeer. En als ik het dan nog niet leuk vind, dan is dat oké.
0: Okay.
1: Dus ik noem maar even, bijvoorbeeld, ik was bang voor het zwemmen in de zee.
0: Ja.
1: Toen dacht ik van nou, dan ga ik een duikdiploma halen. En als ik het dan nog niet leuk vind, dan hoef ik nooit meer die zee in. En het gevolg was dat ik uiteindelijk een haaienduik heb gemaakt. Pijlstaartrog heb gedoken. En dat het helemaal prima is.
0: Nou ja, dat is mooi. Dat sluit mooi aan bij mijn volgende vraag. Ben je nog een beetje sportief, Esther?
1: Nou, als gedeputeerde is dat wel eens wat lastig. Maar ik doe aan fitness. En dat doe ik iedere week met een personal trainer. Om het gewoon erin te houden.
0: Ja, voor de discipline vooral.
1: Ja. En ik wandel heel graag. En ik had meer dan dat ik nu heb altijd bijvoorbeeld een werkwandeling. Dus dan ging ik met iemand niet vergaderen aan tafel. Maar gewoon in de natuur.
0: Okay.
1: En dat is wel mooi met mijn portefeuille recreatie. Mag ik ook wel vaak wat wandelen.
0: Ja.
1: Dus dat, dat doe ik graag.
0: Ben je ook lid van de Heloze Wandelvereniging?
1: Nee, dat niet joh. Nee.
0: Het zou kunnen.
1: Nee.
0: Het zou kunnen.
1: Maar ik heb vroeger wel, ik heb gekickboxd. En ik heb gevolleybald, dat soort dingen. Maar ja, daar heb ik nu gewoon allemaal geen tijd meer voor.
0: Nee. Dus je hebt wel een sportief verleden. Even denken, heb je verder nog hobby's?
1: Ja, ik teken en schilder heel graag.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen niks laten zien of wat dan ook, maar dat is de radio hier.
1: Ja.
0: Zullen we weer muziek gaan draaien? Zeker. De volgende plaat, die heb ik wel staan. Ja, dat is Avicii, Wake Me Up. En wat heb ik daarover te vertellen? Gaat over volwassen worden.
2: Avicii is er helaas niet meer.
0: Ja, maak het even gezellig.
2: Tom Berger heet de man.
0: Maak het even gezellig.
2: Sorry.
0: Toen hij er nog was, heeft hij dit geschreven. En dat ging over volwassen worden, over onzekerheid. Maar vooral het kiezen van je eigen weg. Nou, Esther, daar gaat hij. Wake me up, wakker.

0: Wat een lekkere muziek. Het is hier gezellig in de studio. En ik hoop bij u thuis ook, luisteraars. Het is nog steeds het programma Onderneem het maar. En ik hoop dat u net zoveel leert als ik vandaag. We zitten hier met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, Esther Rommel. En Esther, jij zit natuurlijk op een prachtig kantoor, het provinciehuis.
1: Zeker, het is een museum, dus je kan het ook bezoeken. Je kan ook rondleidingen aanvragen.
0: Ja, en er is iets met een blauwe kamer.
1: Ja, dat is onze collegekamer waar we iedere dinsdag vergaderen. En die is helemaal met blauwe stoelen, blauwe wanden, blauwe lamp.
0: Echt alles
1: heel
0: blauw.
1: Mooi, alles blauw.
0: En klopt het dat in de tijd van Napoleon is het opgericht of niet? Of zit ik, ik doe het uit mijn hoofd hoor.
1: Ja, dat klopt. Ja?
0: Ja, ja ik...
1: Het was nog wel iets eerder hoor, met de bankier die dat opgericht had. Maar...
0: Oké, dus bijna goed.
1: De broer van Napoleon heeft er ook gezeten.
0: De broer van Napoleon, dat klopt, ja, dat klopt. Esther, een gedeputeerde wordt gekozen en die voor 4 jaar. En hoeveel jaar heb je nu nog te gaan?
1: Nog 1 jaar.
0: En wanneer weet je of je... Mag je, want je bent al een keer gedeputeerde geweest. Mag je ook 3 keer?
1: Dus
0: niet een wet die zegt, ho, 2 keer en is klaar.
1: Nee, daar is geen wet voor. Het is echt een politiek besluit uiteindelijk. Ja. Uiteindelijk is de nieuwe fractie... als die zeg maar in de onderhandelingen gaat en een nieuwe coalitie vormt...
0: Ja.
1: Dan is de fractie zijn degene die dan de gedeputeerde kiest.
0: Spannend. Want dat moet je anders. Wat gaan we dan doen?
1: Ik heb heel veel kwaliteit en capaciteiten, dus met mij komt het wel goed.
2: Nou, iemand in Amerika dat ook niet graag willen, 3 keer.
0: Ja, maar dat kan hij wel graag
2: willen. Dat hij wel je neus, weet je wel?
0: Ja, ja. Ja, nee, we weten allemaal wie je bedoelt. Maar gelukkig hebben we daar hier niets
2: weten maken.
0: Je zou
2: ook heel graag 3 keer willen.
0: Ja, maar bij Esther ligt het anders, hè? Esther, gebruik je ook AI? Gebruik je dat in je werk of kom je wel tegen?
1: Wij hebben wel zo'n systeem ook op kantoor. Maar voor het werk zelf wat ik doe, gebruik ik het niet echt. Ik gebruik het wel eens privé.
0: Ja.
1: Ik ben zelfs afgestudeerd in AI. De computer als rechter of rechterhand was mijn scriptie.
0: De wat? De computer?
1: Als rechter of rechterhand.
0: Esther, heb jij ook nadelen?
1: Weet ik niet.
0: Jongens, ik kan ook alles. Maar afgestudeerd in AI, wat geweldig. En raad je dat nou... ons als luisteraars, raad je het nou aan om ons daar meer in te verdiepen?
1: Zeker, ja. Die ontwikkeling die gaat zo ontzettend snel. En het is echt wel een voordeel als je weet hoe het werkt.
0: Ja.
1: En daar kan je heel veel profijt van krijgen, maken. Dat is, ik zou er zeker in verdiepen.
0: En wat is nou een simpele eerste stap voor de luisteraars? Als ze zeggen, nou, ik wil er toch wel iets meer van weten.
1: Nou ja, er zijn tijdschriften over. Ja. Kan je lezen, maar ChatGPT is natuurlijk een hele goede om daar wat mee te beginnen. Maar ik zou er eerst wat meer over lezen.
0: Goed zo. Nou,
2: het is ook echt heel erg interessant.
0: Ja, dat is heel prettig.
2: Ah, ja.
0: Ik heb ook gelezen, jij bent ook nog geweest, of je bent nog steeds, mediator.
1: Ik heb een opleiding tot mediation gedaan.
0: Die heb je ook gedaan?
1: Ja.
0: Mooi hè, als je zoveel tijd hebt.
1: Ik had toen de tijd ervoor, maar... ik deed dat meer omdat ik dacht, dat kan me al heel goed helpen in mijn werk. Ik hoefde daar niet mediator te worden.
0: Even tussendoor, het was 2015, hè? Dus toen was je nog geen gedeputeerde.
1: Nee, ik werd toen statenlid en ik dacht, als professional, zeg maar, als fiscalist ben ik altijd best wel, kan ik een soort van sturend zijn.
0: Ja.
1: En toen dacht ik, nou dan zo'n mediation opleiding, dat is misschien wel leuk en goed gewoon voor... Nou, zeg maar de handigheden om dat te leren.
0: Leuk hoor. En doe je ook wat met... ik kijk ook naar de communicatiedame aan. Met Facebook en TikTok en... wat hebben we allemaal nog meer?
1: TikTok doen wij niet, maar ik heb Instagram, Facebook en LinkedIn.
0: Oké. En dan moet je bijhouden?
1: Ja.
0: En geef je ook antwoorden aan mensen?
1: Niet zoveel.
0: Niet zoveel?
1: Nee. Nee, ik geef wel antwoorden. Bijvoorbeeld bij LinkedIn krijg ik wel bijvoorbeeld een berichtje.
0: Ja.
1: En die zet ik dan wel uit als ze wat vragen. Of daar geef ik wel antwoord op. Maar niet op een open site.
0: En als gedeputeerde wordt er ook van je verwacht dat je vaak aanwezig bent op recepties, bijeenkomsten en dergelijke. Vind je dat ook zo leuk?
1: Ook hartstikke leuk, ja. Ik hou van netwerken, ik hou van...
0: Ja, nee, maar ja, daar hou je ook van.
1: Ja, daar hou ik echt van, ja. Ja.
0: Nou, dat vind ik wel.
1: Ik heb ooit, dat ik in mijn werk ook, was ik zelf... ik moest mijn eigen werk zoeken. Ik ging bij Deloitte werken en ik had daar een lege kamer met lege kasten.
0: Ja.
1: En het was de bedoeling dat ik mijn eigen werk ging zoeken. En nou ja, dat doe je dus op dat je mensen gaat leren kennen. En ik vond het hartstikke leuk om te doen.
0: Oké. Okay. Dit is dus niet zo bij al die recepten dat je altijd met hetzelfde ploegje weer staat bij de bar. Ergens,
1: nee.
0: In een hoekje.
1: Nee, ik ben geen hoekjesmens.
0: Jouw brein, als ik dat moet omschrijven, hoe werkt dat überhaupt? Jij hebt volgens mij heel veel voelsprieten waar je constant mee bezig bent.
1: Ja, okay, heb je wel gehoord van de Nothing Box?
0: No.
1: Nee. Nou, de Nothing Box, dat is hoe mannen meestal denken. Die denken in hokjes en die hebben
0: ik
1: ook...
0: Ik geloof dat het tijd wordt voor
1: die
0: muziek.
1: Hebben ook, ja. Die hebben ook een box, dat heet de Nothing Box. En die kunnen dan gewoon zitten en niks doen. Dat heb ik dus niet. Bij mij is dat constant in beweging. En ben ik iedere keer linkjes aan het maken en dat.
0: Oh, ja, ik vind dit toch wel verdomd interessant. Want volgens mij heb ik begrepen dat zo'n Nothing Box... dat het ook wel eens heel goed is voor je. Om gewoon lekker... nergens aan te denken.
1: Ja, voor mij niet. Ik kan dat niet. Maar dat is inderdaad, dat is ook waar veel mensen die bijvoorbeeld vissen of gewoon tv, gewoon voor zich uit tv kijken.
0: Ja.
1: En dan zeg je, wat ben je nou aan het doen? Wat denk je aan? Nou, niks.
0: Niks. Ja. Ja. Ja. Ja. Oh, ik begrijp hem. Ik weet niet wat ik ervan moet zeggen, maar ik begrijp hem wel. Maar je hebt het goed uitgelegd. Nee, de volgende vraag. Heb je ook helden, en daar bedoel ik mee, mensen die je echt bewondert? Laten we even beginnen met sport.
1: Nee, dat heb ik niet echt. Ik heb zelf, ik kijk graag wel naar voetbal. Daar bijvoorbeeld Telstar vind ik ontzettend leuk om te volgen.
0: Ja, knap hè?
1: Ja, ook omdat ik gewoon hoe ze dat allemaal doen. En ik sta ook op de reservelijst. Dat als een plekje over is, dan word ik gebeld of ik kom. Maar ik kan heel erg fanatiek worden als ik bijvoorbeeld fan van iets of iemand ben. Dus dat doe ik mezelf niet aan.
0: Oké. En laat ik het dan meer over bewonderen hebben. Heb je gewoon in het algemeen mensen, en dat mag ook, hoeft niet een Nederlander te zijn, waarvan je zegt, nou, die doet me wat, die bewonder ik.
1: Ik heb in de politiek bijvoorbeeld, heb ik Mark Rutte altijd heel erg bewonderd.
0: Ja.
1: En nog steeds over hoe hij dat doet. En dat vind ik wel iemand, gewoon de manier waarop je dat doet, daar kan ik wel heel goed naar kijken.
0: En sta je ook zo dichtbij Mark Rutte dat je hem regelmatig ontmoet? Of,
1: Nee, ik ontmoet hem niet regelmatig, maar wij hebben wel op onze congressen van de VVD, wij zijn wel één grote club, zeg maar. Dus dat is als we daar elkaar tegenkomen, is altijd helemaal prima.
0: Knap, hartstikke leuk. Wat gaan we nog meer? Oh ja, aan wie moet jij nou verantwoording afleggen? Stel je doet iets heel goed of je doet iets juist helemaal niet goed. Met wie krijg jij dan te maken?
1: Ik krijg dan te maken met mijn fractie.
0: Ja? En hoeveel personen is dat, jouw fractie?
1: We zijn met 9.
0: Oké. En mannen, vrouwen ongeveer gelijk? In verdeling?
1: Nee.
0: Ik weet eigenlijk niet waarom ik dat vraag, maar ik denk, het is interessant.
1: Ja, nee, het is 3-6.
0: 3-6. 3 mannen?
1: 3, ja.
0: 3 boksen en maar goed. Maar die fractie?
1: Nou, je hebt natuurlijk wel dat de fractie en de uitvoering wel gescheiden is. Dat is het dualisme, hè. Dat is begin 2000 is dat uitgevonden. Maar je hebt natuurlijk wel dat je partijprogramma, je partijpolitiek... als zij zeggen, nou Esther, je vliegt nu wel heel erg uit de bocht... dan zeggen ze wel, nou, dit is niet wat we afgesproken hebben.
0: Okay.
1: Maar echt, dat komt nooit voor.
0: Nee?
1: Echt, nee.
0: Maar
1: je hebt niet echt een... de staat is je baas.
0: Ja.
1: Daar moet je wel verantwoording aan afleggen. Die zijn de baas van de provincie. En als zij vinden dat ik iets niet goed doe... dan zeggen ze van, nou Esther, kom maar eventjes... hier staan en leg maar eens even uit wat hier aan de hand is. Want dat is niet de opdracht die we jou gegeven hebben.
0: Ja, dus jij moet... Ja, je moet met... Maar dat heb ik net al gezegd. Je moet met zoveel dingen rekening houden. Heb je wel eens spijt gehad van een bepaald standpunt... of waar je op teruggekomen bent? Je hoeft niet te beantwoorden, hoor.
1: Nee, maar ik heb nooit echt spijt. Weet je wat het is? Op, Dat is een vreselijk iets wel. Want op het moment dat je een besluit neemt, ja, doe je dat naar je beste kunnen en weten.
0: Ja.
1: En mijn moeder zei ook altijd achteraf, je moet nooit achterom kijken, altijd vooruit.
0: Ja.
1: En dan als je dan erg spijt van hebt, ja, je kan er heel erg veel op leeglopen, maar je kan het toch niet meer veranderen. Dus je moet gewoon kijken, hoe ga ik het dan beter doen, hoe ga ik het goed maken.
0: Ja. En kan je goed omgaan met de andere gedeputeerden? Hebben jullie een leuk team bij elkaar?
1: Ja, we hebben echt wel een leuk team. Ja, dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn. Dat
0: nee,
1: zeker
0: dat niet.
1: Maar we hebben echt wel een leuk team. Kijk, we zitten met 4 gedeputeerden.
0: Ja.
1: En de commissaris.
0: Ja.
1: Normaal gesproken zitten we met 6 gedeputeerden. Dus we hebben een heel klein team.
0: Ja.
1: En dus dat betekent wel dat je elkaar goed vast moet houden om er doorheen te komen.
0: Al heb je al die verschillende standpunten.
1: Ja.
0: En als ik dat een beetje vergelijk met de gemeenteraad, die bijvoorbeeld in Haarlemmermeer, die gaan volgens mij ook best wel goed met elkaar om. Terwijl ze hele verschillende gedachten hebben.
1: Ja.
0: Ja, heel belangrijk. We hebben het er even over gehad, maar kijk ondertussen even naar Gerber, de technicus. Maar de plaat voor de provincie. Welke plaat past nou mooi bij de provincie Noord-Holland? Ja,
2: ja, ik heb hem klaarstaan.
0: Ja? Ja. Nou, Esther, wil jij hem zelf aankondigen dan?
1: Ja, dat
0: hier
1: is,
0: komt de DJ Esther Rommel.
1: Ja, en we gaan luisteren naar Radar Love van Golden Earring.

0: Ja, die Cesar Zuiderwijk, die kan nog uren doordrummen. En dit is zo net. Het is een van de allermooiste platen ooit gemaakt. Golden Earring en Radar Love. Ja, we hebben hem iets eerder gestopt, want anders horen we Esther te weinig. Want de tijd tikt door. Esther, Rommel, we zijn nog steeds in gesprek met de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. En u, luisteraars, zit nog steeds bij het programma Ondernemend Maar. En stel je voor dat u wat wil weten of een wens heeft of wat dan ook. Mail alsjeblieft eens een keer. Ik heb één reactie gehad nu na 20 uitzendingen. En die was verkeerd geadresseerd. Nee, rickklaus@meerradio.nl. Dus laat eens wat horen, dat is leuk. Esther, lees je ook veel?
1: Ja.
0: Ik bedoel, behalve stukken en dergelijke die je moet lezen, want dat is heel veel, denk ik.
1: Ja, dat klopt. Dat is zelfs zo'n 3000 bladzijden of zo per week.
0: Ja?
1: Ja, maar ik lees ook heel graag. En dan meer de krimis zoals David Baldacci en Jeffrey Archer, Dan Brown. Dat,
0: ja, en doe je dat via luisterboek of ga je echt lezen?
1: Echt lezen.
0: Ja? Ja. Is lekker hoor, luisterboek. Kun je ook wandelen gewoon.
1: Ja, ik vind het lezen wel heel fijn.
0: Nou, probeer het een keer. En we jou ook nog.
1: Ik luister naar podcast.
0: Heb je nou wel eens van die momenten dat je denkt, jongen, waarom doe ik dit eigenlijk? Ik wil wat anders. Ik wil weer vliegen, maar ik heb me weer voor 4 jaar vastgelegd.
1: Dat heb ik nooit.
0: Nee?
1: Nee, ik ga echt iedere dag met heel veel plezier aan de slag.
0: En bij vergaderingen zit er ook. Is dat openbaar eigenlijk, een vergadering?
1: Onze statenvergaderingen, commissievergaderingen zijn openbaar.
0: Ja, en dan zit er waarschijnlijk iemand van ANS Dagblad bij of zo. De regionale krant.
1: Ja, de regionale krant.
0: Natuurlijk heel Noord-Holland.
1: En ANP, ja.
0: Ja, en, maar ook gewoon publiek?
1: Ja, niet zo heel vaak.
0: Mensen die een stukje cake willen en een warme kop koffie.
1: Nou, ik heb dat wel een keer gehad. Ja? Toen ik nog statenlid was, in de commissievergadering zat altijd een mevrouw. En die kwam iedere keer en die zat de hele tijd daar te breien en koekjes te eten en koffie te drinken. En niemand wist nou precies van, vind je het nou leuk om hier te zijn? Of waarom ben je hier? Maar dat, zat er iedere vergadering heel braaf.
0: Ja, het lijkt me ook best gezellig.
1: Ja, was het
0: en,
1: ook.
0: En Esther, ja, ik bedoel dit positief hoor, maar je bent een vrouw met een uitstraling en je weet veel. En word je ook wel eens benaderd voor bijvoorbeeld een televisieprogramma om erbij te komen of om als duider of weet ik wat?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oh, nou. Ja, wij hebben geen televisieprogramma, maar dat is. En wat voor auto rij je?
1: Nou, wij hebben een auto met chauffeur, dus dat, ja? Dat is een elektrische auto.
0: En auto met chauffeur, ik hoor de luisteraars denken, nou ja zeg. Maar Esther, jij moet zoveel lezen en zoveel doen. Waarschijnlijk gebruik je daar die tijd voor.
1: Dat zeker. Als ik 's ochtends om 8 uur in de auto stap, dan veelal gaat dan gelijk Teams open en gaan we vergaderen.
0: Ja.
1: En anders is het inderdaad stukken lezen. Maar meestal ben ik altijd in de auto aan het vergaderen. En dan kijk je soms wel eens op en dan denk je, oh, waar ben ik nu weer beland? En dit is gewoon ons kantoor.
0: Ja, nee, maar heel duidelijk. Maar dan is het voor de mensen thuis ook duidelijk, hè? Gerben, snap jij het ook?
2: Ja, zeker.
0: Goed zo.
2: Ja, zeker. Microsoft Esther,
0: we gaan nog even naar jou persoonlijk. Van vrienden van vroeger. Als ik nou vraag aan hun, wat typeert Esther? Wat zouden ze zeggen, denk je?
1: Nou, dat vind ik een hele lastige. Maar meestal is het wel dat ik wel altijd vol energie zit. En dat ik wel vrolijk ben.
0: Oké, nou, dat is heel positief. Maar ja, omdat je het zelf mag invullen, zal het ook bijna. Heeft iedereen een goed positief verhaal hierover. En had je vroeger ook een bijnaam, Esther?
1: In mijn dorp heb ik geen bijnaam. Daar werden wel veel bijnamen gebruikt, maar ik heb daar geen bijnaam gehad.
0: Ja, nou, het is niet zoals in Volendam natuurlijk, dat iedereen een bijnaam had.
1: Nee, maar bij ons in het dorp was het wel mensen die een bijnaam hadden.
0: En jij rijdt veel van Noord-Holland boven het kanaal naar onder het kanaal. Vind je verschil in de mensen, in cultuur?
1: Zeker, ja. En ook in de omgeving. Dat ik in Amerika woonde, keek ik ook naar Nederland ook. Maar dat ik dacht van ja, als je het Noordzeekanaal doortrekt, dan is Nederland is net een obesitaspatiënt. Onder het Noordzeekanaal is alles, alle infarct is het hartstikke druk.
0: Ja.
1: En daarboven is het rustig. Maar ook in Noord-Holland-Noord bijvoorbeeld. Ja, dat zijn mensen die doen ontzettend. Dat zijn pareltjes gewoon met bedrijven die er zitten.
0: Ja.
1: Die je gewoon niet ziet of niet weet dat dat zo is. Die doen gewoon.
0: Die doen hun ding.
1: Die doen hun ding.
0: Noor, joh.
1: Ja.
0: Hey? Die sporen wel.
1: Ja, ja, en daaronder heb je ook hele mooie bedrijven. Maar het is gewoon echt wel een andere sfeer wat daar is.
0: Ja.
1: En Amsterdam is ook weer heel anders.
0: Ja, en het is natuurlijk heel belangrijk dat jij als gedeputeerde daar allemaal bewust van bent.
1: Ja.
0: Hoe de mensen zijn en hoeveel nationaliteiten we ondertussen hebben. En verschillende wensen enzovoort enzovoort. Het wordt er niet makkelijker op, Esther.
1: Ja, ik vind het heel leuk. Kijk maar... Ik vind het ook leuk om de taal van de mensen te spreken voor de verbinding. Ik bedoel, als ik dan een weekje ging logeren in Rotterdam, dan sprak ik Rotterdams. Dus ik neem dat ook wel heel makkelijk over.
0: En over Telstar hebben we het even gehad. Waarom kom ik daar nou op? Nou, weet God niet meer. Nou, dat maakt ook niet uit. De bitterballenvraag, die is ook wel belangrijk. Stel je voor, Esther, dat wij jou niet 1, maar 5 miljoen euro geven. En die mag je besteden om een gemeente, nou het liefst in haar meer, liefste gemeente haar meer, maar je mag ook een andere gemeente kiezen. En je mag zelfs de provincie kiezen. Wat zou jij daarmee willen doen? Dus jij krijgt 5 miljoen euro van Gerben en van mij. En jij mag daar iets moois mee doen. Of iets leuks. Of wat dan ook. Zoek het uit. Wat zeg je?
2: Zal ik even de jingle laten?
0: Ja, dat is leuk. Ja.
3: Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Ja, als jij zorgt voor een paar bitterballen, dan is het helemaal mooi. Maar wil je er even over nadenken of heb je wel een gedachte?
1: Nee, maar kijk, 5 miljoen was nou toevallig net een bedrag wat ik miste voor het aanleggen van de energiehaven in het Noordzeekanaalgebied. En dat zou heel veel doen voor goeds doen voor onze energie. Dus, en voor de bedrijvigheid, voor de hele regio. Dus daar zou ik hem
0: maar uit. Leg even uit, een energiehaven, wat betekent dat? Waar moet ik aan denken dan?
1: Nou, we hebben heel veel windmolens hebben we staan. En als je daar onderhoud voor moet doen, dan moet je van heinde ver komen. Ja. Nou, zie dit maar even als de plek dichtbij die windmolens. Dat je daar heel veel geld mee kan besparen, heel veel in gang kan zetten voor het onderhoud van die windmolens.
0: Oké, en als jij een wet zou mogen aanpassen in Nederland? Vrije hand. Wat zou je als eerste veranderen dat je denkt, hé, dat zit me zo lang dwars?
1: Afschaffen van de erfbelasting en schenkbelasting.
0: Nou, is er ook een applaus? Iedereen heeft daar een andere mening over natuurlijk, maar het is wel heel raar als je belasting moet betalen over iets waar al 3 keer belasting over betaald is en dan moet je weer belasting betalen. En je hebt ervoor gewerkt, dus ik ben het helemaal met je eens. Waarom dat zo in het nieuws is, begrijp ik ook helemaal niets van. Maar dat zal wel iemand zal wel een zetje hebben gegeven. Luisteraars, wat gaan we nu doen? We gaan een beetje even naar de tijd kijken. En de tijd, hoeveel hebben we? We gaan heel langzaam al afsluiten. Esther, wat kunnen we nog van jou leren?
1: Nou, weet ik eigenlijk niet. Blijf lekker praktisch, pragmatisch. Als je kijkt naar de politiek, los dingen op. En je blijft niet zo lang om de brei heen draaien.
0: Oh, je houdt van direct zijn, hè? En duidelijk zijn.
1: Ja.
0: En Esther, over direct en duidelijk, kun je wel rondkomen van je salaris?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja?
1: Natuurlijk.
0: Ja, ja. Nou, we hebben geen benul van wat de gedeputeerde verdient. Dat hoef je ook niet te zeggen, maar het is genoeg.
1: Ja hoor.
0: Oké, nou heel belangrijk.
1: Ik doe ook financiën.
0: Ja, wat dat ik daar weer niet aan gedacht
2: heb. Een beetje opletten, Rick, hè?
0: Ja, we gaan afsluiten. Lieve luisteraars, de gast was vandaag de gedeputeerde van de provincie Noord-Holland. Met een enorme groot takenpakket. Dat hebben we allemaal opgenoemd. We hebben heel veel geleerd. We hebben gelachen. Het was gewoon een hartstikke leuk gesprek, Esther Rommel. Mag ik jou heel hartelijk danken namens alle luisteraars van Meer Radio. Geheel Haarlemmermeer. Dames en heren, die zijn gestopt langs de snelweg of wat dan ook. U kunt weer gaan rijden. Dit was het voor deze week. Onderneem het maar. Hoofdtechnicus Gerben, hartelijk dank.
2: Graag gedaan.
0: Zorg jij dat er nog koffie is straks?
2: Ja, ik moet mezelf het opslaan. Hè? Dat is makkelijk.
0: Oké, nou, nogmaals hartelijk dank. Wij zien u graag weer volgende week. En tot ziens.

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, droogte en wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Het noodweer is nog niet voorbij. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Noren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld aan. En daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. En uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Noren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechterbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting is veranderd. Engeland won in de verlenging met 2-1 van Noorwegen. In de halve finale treffen de Engelsen woensdag Argentinië. Sheikh Hamed is overleden, het voormalige staatshoofd van Qatar. Hij was daar emir van 1995 tot 2013 en wordt gezien als de architect van de rijke oliestaat die Qatar nu is. Hij voerde allerlei hervormingen door die van het land een belangrijke internationale speler maakten. Onder meer de grote internationale vliegmaatschappij Qatar Airways en de invloedrijke nieuwszender Al Jazeera zijn er gevestigd. Sheikh Hamed was 74 jaar. Het weer zonnig en warm, in het noorden met 23 graden iets koeler, in het midden van het land zo'n 28 graden en richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Ook vanavond blijft het nog lang warm, morgen opnieuw wat bewolking en ongeveer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Michael Jackson met Dirty Diana. Goeiedag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1928. En vandaag gaan we terug naar
1: juli
2: 1988.
0: En dat is de maand van het jaar waarin Michael Jackson 1 week op nummer 1 staat in de Amerikaanse hitparade. Dat gebeurt allemaal in de week van 2 juli 1988. En nummer 1 in de Engelse hitparade, 4 weken lang bovenaan, Glenn Medeiros van Hawaii. Hij staat 4 weken lang bovenaan vanaf 9 juli, ik zei het al. Dit is Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Na Nothing's Gonna Change My Love For You van Glamour Devos, origineel van George Benson, hoorde je Fast Car van Tracy Chapman. En die staat nummer 1 in Nederland 2 weken lang. Dat gebeurt allemaal vanaf 9 juli 1988.
1: Hoi Tom.
0: Hey, boy.
1: Hier Jordi Bloem.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Juli 1988 verliep in Nederland uitzonderlijk koel, nat en somber. Met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 15,9 graden. En de zon schijnt maar 128,7 uur in de beeld. De neerslag, er valt regionaal veel regen in de beeld. Er viel bijvoorbeeld 140 mm verspreid over 94 uur. Wat een extreem natte maand van het jaar maakt. En in de hitparade van de albums staat nummer 28 genoteerd. Het album Onderweg van Frank Boeien. Een verzamelalbum. Op het andere album onder meer Kronenburger Park. Maar ook dit nummer. 1 miljoen sterren.

0: Hot dog.
1: Roberto Sacchetti en de Scooters. 35 binnen in Nederland op 30 juli 1988 met Love Cat. En die hoorde je naar Roses Are Red van de Mac Band. 8 in Engeland op 23 juli.
2: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
1: Het gemeentelijke woonbedrijf zal over 5 maanden zelfstandig worden. En in juni 1988 gaat de bouw van start van de Hoofddorpse wijk Tolenburg. De burgemeester van Duls die heeft in juni al de eerste steen gelegd. Dit is Kylie Minogue met de allereerste hit. Dit is I Should Be So Lucky. Nummer 28 in Engeland op 16 juli.

0: I Should Be So Lucky van Kylie Minogue. Allereerste hit dus in Amerika. Er zouden nog vele volgen.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: En vandaag gelezen door Edward Niesing uit juli 1988.
2: In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg komen op 2 juli 1988 twee mensen om het leven door een bomaanslag op een auto. De regering in Pretoria stelt de verboden verzetsbeweging ANC hiervoor verantwoordelijk. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Braniff bestelt op 7 juli 12 Fokker 100 vliegtuigen. De fabriek beschouwt deze order als een doorbraak op de Amerikaanse markt. Op 11 juli 1988 worden in het Italiaanse Bologna 4 neofascisten tot levenslang veroordeeld voor een aandeel bij de bomaanslag op het station van Bologna in 1980, waarbij 85 mensen om het leven kwamen. De West-Duitse regering scheldt op 20 juli een aantal ontwikkelingslanden de schulden kwijt ter waarde van 7,5 miljard mark. Het failliete hotelrestaurant Oriental Place wordt op 29 juli 1988 aangekocht door het concern van de familie van der Valk.

sexy people.

0: En dat is nummer 1 in Nederland, Salt and Pepper met Push It. Vanaf 23 juli 1988, 3 weken lang op nummer 1 in Nederland. Je hoort ook Climbing Fisher met Love Changes Everything. 23 in Amerika op 30 juli.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Vijfhuizen krijgt de dorpsklok terug in de maand van het jaar. Maar niet iedereen is blij. Het wordt een heuse dorpsrel die maanden voortduurt. Er wordt een fietspad aangelegd langs de Geniedijk naar Vijfhuizen. En men hoopt dat die in september klaar is. Dit is Sicky Marley met zijn Melody Makers en Tomorrow People. Een hit in Amerika in de maand van het jaar.

0: meer Radio Weekend. Vanuit het centrum van Haarlem en Meer. De maand van het jaar.
1: Dit is meer radio.
0: Tom van Dranen. Meer radio. De maand van het jaar Facebookplaat.

Sicky Marley en de Melody Makers met Tomorrow People, nummer 39 in Amerika op 9 juli 1988. En Sicky Marley en de Melody Makers zijn allemaal kinderen van Bob Marley. Je hoort ook Wayas, Wayas van Desireless, 12 in Engeland op 2 juli 1988. En Never Tear Us Apart, dat was een plaat van INXS, 30 binnen Nederland op 16 juli 1988. En in deze maand van het jaar heerst er een nieuwe rage in Nederland, de autotelefoon. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de maandelijkse kosten exclusief gesprekken drastisch zakken, namelijk van 200 naar 80 gulden.

0: Yes, and the plastic population met The Only Way Is Up. 28 in de Engelse hitparade binnen op 23 juli 1988. Het zou zelfs nummer 1 komen. Dat gebeurt allemaal op 6 augustus 1988. En de plaats staat totaal 5 weken lang op nummer 1 daar.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag. Na nieuws van 3 uur, Michel Onkelen in je radio. En hij presenteert het programma Meer Hollands weer. Hij is weer terug van vakantie. En ik laat je achter met deze van Steve Winwood. Uit de maand van het jaar, juli 1988. Nummer 1 in Amerika. Vanaf 30 juli, 4 weken lang bovenaan. De Engelse Steve Winwood, ooit de zanger van de Spencer Davis Group. Dit is Roll With It. Fijne dag verder.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een bemanningslid van het schip dat gisteravond in de straat van Hormuz werd beschoten door Iran is nog vermist. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd. India veroordeelt de aanval van Iran en noemt het zeer zorgwekkend dat commerciële scheepvaart als doelwit wordt gekozen. De VS reageerde op de aanval met diverse bombardementen op Iraans grondgebied. In verschillende landen in de buurt van Iran ging vannacht het luchtalarm af. Iran zegt onder meer een Amerikaanse basis in Jordanië te hebben geraakt. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regio-president van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. In het oosten van China heeft orkaan Bavi overstromingen en schade veroorzaakt. Meer dan 1000 bomen zijn omgevallen en straten zijn overstroomd. In het gebied zijn bijna 2 miljoen mensen geëvacueerd. Ook de komende dagen wordt er nog zware regen en harde wind verwacht. Noorwegen heeft na het verloren WK-duel met Engeland geklaagd bij de FIFA. Volgens de Nooren kwam vlak voordat Engeland de 1-1 maakte de bal tegen een van de kabels van de camera boven het veld. Daardoor viel de bal loodrecht naar beneden en kon Engeland de bal oppikken. Uit die aanval scoorde Jude Bellingham uiteindelijk. De Nooren zeggen dat de scheidsrechter had moeten ingrijpen en een scheidsrechtersbal had moeten geven. De FIFA zegt dat er geen bewijs is dat de bal van richting veranderd is. Het weer, zonnig en warm. In het noorden met 23 graden iets koeler. In het midden van het land zo'n 28 graden. En richting het zuiden loopt de temperatuur op tot 32 graden. Morgen is er opnieuw wat bewolking en wordt het 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
3: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Meer Holland met Michel Onklin.

0: Het allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: Ja, dat klopt. En een goedemiddag. Welkom bij aflevering 906 van Meer Hollands. En ook vandaag weer, ik kijk hem recht in de ogen, Ton van der Aan aan de knoppen. En met name Michel Onklin achter de microfoon. Ik ben er weer en daarom dank ik Esther voor de afgelopen weken. Dankjewel, Kanja. Het is warm vandaag en daarom ook de eerste van de Pasadena Dream Band van de klassieke Zandvoort uit 1986. Het is alweer 2 jaar geleden dat Yves Berendsen zijn

Je bent alleen maar koppig, jij weet alles het beste. Je draagt zo'n gekke kleren, wat zeg je vieze woorden. Het hoort niet wat je doet, je moet wat beter leven. Je kunt van niemand houden, jij kunt geen liefde geven. Wil jij me dan vertellen hoe ik me moet gedragen in het leven? Ik weet, ik heb mijn fouten, maar ook mijn goede kanten, mijn eigen idealen. Al zijn het niet de jouwe, vertrouwen in mezelf, dat is nog net gebleven. Die tijd die is voorbij, dat ik voor jou kon beven. Dus jij komt mij vertellen hoe ik me moet.

0: hij blijft wel lekker in je kop hangen, hey, dit nummer. Je hoeft me niet te zeggen hoe ik leven moet. Een liedje van Benny Nijman uit 1980. Janie is de 20-jarige zangeres uit Apeldoorn die tijdens haar deelname aan The Voice of Holland van dit jaar een uitstekende indruk achterliet. Dit resulteerde natuurlijk in een platencontract. Hier Janie met Van Mij is Van Mij.
1: Ik

0: Hollands Vlaamse klassieker.
1: De midden in de Vlaanders, weggestoken tussen de sparrenbossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes. Uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neef is de dien ze hier doet gerne. Maar ze is hier nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met gielschone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat. En hij ziet er licht nog branden. Dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden. Zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur.

Maar ja, wat doe je eraan? Zo'n zot geweld, dat valt het zomaar niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden dat wilden. En dan is dan hier stil. Maar zijn vier, dat is ze gewoon niet te zien. En als de Chavez voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

schimmelvijfken, schimmelvijfken. En de jorn ging voorbij. En ze wierd zij 29. En ze kwam hier van de messen alleen tussen de velden op een wele. En hij zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei, wijfken, ik zie haar gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt. Hey, schoenwijfken, gepikt dat geheren, zie.

0: Hij zal goed geluisterd. En binst, dat zijn mijn todder af. Schattig is hij, met je gat.
1: Ja, heerlijk, verreur, gezongen in het Oost-Vlaamse dialect. Deze Vlaamse klassieker van Ivan Heylen. Hij stond in 1974 zelfs 4 weken op de eerste plaats in de top 40.
2: Meer Hollands, Facebookplaat.
1: Juist, en hoe is daarom zie je van Ivan Heylen op de Meer Hollands Facebookpagina met daarbij de speellijsten van vandaag. Wat we ook zien, Emmanuel. Hij is geboren entertainment met de roots in Ghana. En op 6-jarige leeftijd kwam hij naar Nederland. Hij heeft jarenlang ervaring opgedaan en nu is het tijd voor zijn debuutsingle. Nou vriend, we gunnen je dat van harte. Dit is Emmanuel met Uit de Klauwen.

is leuk. Een van de leukste nummers van LP. Tolle Hansen moet niet zeuren uit 1977. Mijn min heeft een snor. Geïnspireerd door lange zomeravonden op het terras met vrienden... straalt de nacht van je dromen van Suzanne Veldmeijer pure gezelligheid uit. Daarom de kleurrijke videoclip opgenomen in Beats Club O in Noordwijk... met de zomerse sfeer helemaal compleet. We gaan luisteren.

0: In Mierenland was dit In de Zomer van Django Wagner uit de zomer van 2011.
1: Hallo, dit is John West in Meer Holland met Michel Onklin op Meer Radio.
0: Juist, en op zaterdag 19 december viert John West een 20-jarig artiestenjubileum in Rotterdam. 20 jaar John West live in Ahoy. Dit is zijn jubileumsingle. Weet wat je begint. 2.0.

0: Als de zon schijnt, zingelt het juni 1983 van André van Duin. En hij is afkomstig van zijn studioalbum Wij uit 1982 met een 12-tal luisterliedjes. Dennis Smits, nu in Meerholland met een nieuwe zomersingel Tina Tequila. De vrolijke aanstekelijke feestplaat ademt zomers, gezelligheid, sfeer en veel zon uit. We gaan luisteren.
1: Zij drinkt

Betsy Verrein de Vries. Ze komt uit 1962. Maar omdat de Smartlap in 1965 ineens veel op Radio Veronica werd gedraaid, werd het alsnog een hit. Betsy kwam toen op 15 in de top 40. Peter Veenstra is geboren en getogen in Kampen en heeft samen met producer Arjan Veneman de single Heb je ook dat gevoel?

Het blijft een hele goede plaats, zegt Tom Akda en dat ben ik. Ja, mooi. Hè. Ren Lenny Ren uit 2004. Rutger van Barneveld had timmert al jaren aan de weg. En nu heeft 35-jarige Gelderlander eindelijk zijn eerste grote hit te pakken. Zwoele zomernachten.

gingen terug naar 2012 met Simone van de Rotterdamse groep The Kick. Tot zover aflevering 906 van Meer Hollands voor vandaag. Dank meneer Van der Aan, je was er weer bij. Jullie dank voor het luisteren. En de laatste voor vandaag is van Waylon en René Vroger samen Hoe de Liefde Gaat. Dankjewel voor het luisteren. Hoi.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: What I Want.
1: That's what I want, that's what I want.
0: Morgan Wallen en Tate McRae bij Meer Radio.
2: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Vandaag is de laatste. Nee, niet de laatste Zo Zondag, maar wel de laatste keer de musical Soldaat van Oranje op de planken. Na 16 jaar valt het doek. Dat is een hele flauwe woordspeling, want er is altijd een doek aanwezig bij een musical. En er zijn mensen die deze musical echt vaak hebben gezien. En niet 1, 2, 3 keer, maar zelfs al 70 keer. Zo goed vonden ze hem. En het werd op een gegeven moment ook een beetje een gimmick bij deze musical. Want dan keer op keer werd er gezegd, ja, Soldaat van Oranje, het einde is in zicht. En dan nee hoor, dan werd hij toch weer verlengd met een bepaalde periode. Maar na 16 jaar houdt het echt op na vandaag. En dat is wel gewoon een hele prestatie, hè. 16 jaar, avond aan avond, die musical met dezelfde kwaliteit en dezelfde energie. Knappe prestatie.

Wat zou jij doen als ik je nu vertel dat na 16:30 een kwartier lang alleen maar zomerse muziek voorbij komt op meer radio in het zomers kwartiertje? Zou je lachen? Zou je schelden? Zou je enthousiast worden? Nou, jouw bijdrage is van harte welkom voor het zomers kwartiertje. studio@meerradio.nl. Dus geef jouw favoriete zomerhit door via studio@meerradio.nl. En dan is de kans groot dat die voorbij gaat komen in het zomers kwartiertje. In de tussentijd, wat zou je doen? Bluf! Bij het station van Haarlemmermeer. Meer radio.

je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond?

0: Meer Radio Haarlem en Meer, Ain't Nobody, Chaka Khan. Het zomerskwartiertje staat op het punt van beginnen. Studio@meerradio.nl kun je nog steeds gebruiken om jouw zomerrit door te geven. Mail het studio@meerradio.nl. Jouw zomerse bijdrage voor het zomerskwartiertje. En ook George Ezra komt eraan.
1: 6 meter onder het zeeniveau hoor je uit oortjes of speakers underground muziek. Deep and all night long. Dat is de Deep Club. Zaterdag op zondagnacht van middernacht tot 2 uur. De beste house, deep house en progressive house. Een stuk Ibiza in de polder. Met resident DJ's als Nova Casa, Johan da Silva, Chico en Albert. Aangevuld met gast-DJ's uit de hele wereld. Laat je zaterdagnacht geen sleur zijn en stap de Deep Club binnen. Meer info op meerradio.nl/programmering. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat de straat van Hormuz weer open is voor de scheepvaart. Het Amerikaanse leger zegt dat de troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Gisteravond viel Iran een schip aan in de zeestraat. Aan boord waren 11 bemanningsleden uit India. 10 van hen bleven ongedeerd, 1 bemanningslid wordt nog vermist. Afgelopen nacht voerde de VS aanvallen uit op Iran als vergelding voor de aanval in de straat van Hormuz. Daarop viel Iran een Amerikaanse basis in Jordanië aan. Qatar zegt dat het Iraanse raketten heeft onderschept. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor die eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en vaste tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Op de A2 bij Best is een motorrijder overleden na een ongeluk. De motorrijder kwam in botsing met de vangrail. De politie onderzoekt of er meerdere voertuigen bij betrokken zijn. Vanwege het ongeluk is de A2 in de richting van Den Bosch afgesloten. De Spaanse brandweer heeft de bosbrand in het zuiden van het land onder controle. Door de brand kwamen zeker 12 mensen om het leven. De regiopresident van Andalusië spreekt van zeer zware dagen voor de brandweer. De natuurbrand brak donderdag uit en verspreidde zich snel door de hitte, de droogte en de wind. Ruim 1000 mensen werden geëvacueerd en mogen nu geleidelijk terug naar huis. Het weer. Het is zonnig met wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23. In het midden 28 graden en in het zuiden kan het 32 graden worden. Ook morgen wat dunne bewolking en 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Meer radio op je zondagmiddag. Shotgun, George Ezra was dat. En dan nu, een kwartier lang alleen maar zomerse muziek in het zomerse kwartiertje. Roy die was er snel bij, die mailde echt een zomerse knaller. Zelfs zo goed dat hij ook het zomerse kwartiertje gaat openen. Hij kwam namelijk met Ricky Martin.

Reggaetolento, maar die klinkt dan wel weer heel erg zomers. En daarom perfect voor het zomerskwartiertje. Little Mix en CNCO. En wat zie ik daar in de verte? Oh nee, het is het einde van het zomerskwartiertje. Die wordt afgesloten door niemand minder dan Tony Esposito. Papa Chico op meer radio, Haarlemmermeer.

Tegen het tikken van de klok. Geen hoop, geen gids, geen haven in de nacht. Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28 en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: De sun always shines on TV. Dat is niet helemaal waar, aha, want op dit moment is het ook heerlijk zonnig in Haarlemmermeer.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: De huisarts heeft het ineens een stuk drukker. Hoe dat komt, het hele verhaal zo dadelijk op meer Radio Haarlemmermeer. Ook hoor je de Bee Gees. En hier is Mo. Dat heb jij gedaan. Gisteren.

0: vergat. Want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg. En dat heb jij gedaan.
1: Weer Radio.

0: say goodbye.
1: Er staan rijen voor de huisarts. Veel mensen die gaan op dit moment naar de huisarts toe. Dat is flink gestegen, dat aantal. En dat heeft niets te maken met de hitte op dit moment. Dat mensen iets van een hitteberoerte krijgen. Vanwege die enorm hoge temperaturen. Het heeft ermee te maken dat mensen kilo's kwijt willen. En misschien ben je ook wel eens iemand die denkt, nou, ik zou er wel een paar kilo van af willen. Ik heb zelf dat ik ook denk, ik mag wel een wat strakker buikje. Dan kom je er niet voor in aanmerking. Ja, je mag wel naar de huisarts toe gaan, maar dan word je zo weer weggestuurd. Nee, het gaat om mensen die echt flink te zwaar zijn. Mensen met obesitas. En de reden dat die nu massaal naar de huisarts toe gaan, de waarschijnlijke oorzaak is een afslankmedicijn. Daarvoor willen ze dan in aanmerking komen. Want dat werkt natuurlijk echt als een malle. En er zijn ook sterren die daar natuurlijk gebruik van maken. En die posten dat dan op social media. En denk je, nou, dat is interessant, zo'n afslankmiddel. Het is wel zo dat op het moment dat je in aanmerking wil komen voor zo'n afslankmiddel, is het van belang dat je aan drie voorwaarden voldoet. Namelijk de eerste, een veel te hoge BMI. Ten tweede, dat je gezondheidsklachten hebt die ontstaan zijn vanwege die obesitas. En ten derde, dat je al een leefstijltraject hebt gedaan met onvoldoende resultaat. Dus je hebt al vaker geprobeerd via andere middeltjes of diëten om gewicht kwijt te raken. En dat is niet gelukt. En dan zou je dus eventueel via de huisarts een afslankmedicijn kunnen krijgen. En anders zou je hem natuurlijk waarschijnlijk ook nog wel via internet kunnen bestellen. Zou ik je wel afraden hoor, want er zit een hoop troep tussen. Doe dat vooral niet. Meer Radio Haarlem, meer heb je aanstaan. En Alice.

0: que te hace llorar.
1: Erik Iglesias bij Meer Radio, het station van Haarlemmermeer, met zometeen Danny Vera, R.E.M. En het afgelopen half jaar zijn auto's minder gestolen. Dat is goed nieuws. Daarvoor in de plaats wordt er iets anders vaker gestolen.
2: Donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. De Funk Factory zet zijn muziekfabriekdeuren open voor het publiek. Een uur lang brengt Robert je muziek uit 6 decennia. Vol met soul, disco en uiteraard funk. Met ook nieuwe releases. De Funk Factory. Elke donderdag van 7 tot 8 avonds. Want donderdagavond is Soulavond op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Jorien Bouwman met het NOS Journaal. De politie heeft gisteravond een 29-jarige man uit Budel aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens het ANP kreeg een oudere asielzoeker uit het niets een trap van een andere man, waarop een vechtpartij uitbrak. Gisteren waren er voor het eerst geen hulpverleners van het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland aanwezig bij de ingang van het aanmeldcentrum. Die organisaties besloten zich na verschillende geweldsincidenten terug te trekken. Het is onduidelijk of de Straat van Hormuz nu wel of niet open is. De Amerikaanse president Trump zegt dat schepen er weer door kunnen en dat Amerikaanse troepen klaarstaan om een veilige doorgang te garanderen. Iran herhaalt ondertussen dat de zeestraat niet open is. Na dat bericht is het vaarverkeer er weer afgenomen. Sinds vannacht zijn er maar een paar niet-Iraanse schepen door de straat gevaren. Gisteravond viel Iran een commercieel schip aan in de Straat van Hormuz. Als reactie heeft de VS allerlei Iraanse doelen aangevallen, waarop Iran weer een Amerikaanse basis bestookte. Een ongeluk op de A2 bij Best heeft een motorrijder het leven gekost. De man uit Almere kwam in botsing met een auto en reed tegen de vangrail. De A2 in de richting van Den Bosch werd afgesloten voor verkeer. Staatssecretaris Van den Burg voert de druk op Bonaire op om een openbare busdienst te starten. Voor de eerste lijnbus van het eiland is geld beschikbaar gesteld en hij zou er in 2025 komen, maar hij is er nog steeds niet. Op het eiland rijden veel particuliere busjes rond, maar er is geen bus met een vaste route, vaste haltes en tarieven. Van den Burg gaat morgen naar Bonaire voor een werkbezoek en wil dan een concrete datum horen waarop de busdienst gaat starten. Het weer, zonnig, wat dunne bewolking. In het noorden is het een graad of 23, in het midden 28... en in het zuiden van het land kan het 32 graden worden. Ook morgen wat lichte bewolking en dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Rollercoaster. Meer Radio Haarlemmermeer met Danny Vera. Is er bij jou wel eens iets gestolen? Maakt niet uit of het klein of groot is. Het is natuurlijk altijd vervelend om dat mee te maken. Ik heb ook echt iets van blijf met je poten van andermans spul af. Maar daar denkt niet iedereen hetzelfde over. Het is wel positief dat er in het afgelopen half jaar minder auto's zijn gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Er is ook een daling te zien bij de diefstal van lichte bedrijfsauto's en motorfietsen. Het is alleen wel opvallend dat brommers vaker worden gestolen. En een verklaring voor die toename, dat is dan weer lastig te verklaren volgens iemand die er verstand van heeft. Dus je kan met een gerust hart gewoon je autodeur open laten staan. Maar zet je bromfiets wel op slot met een heel goed en sterk slot. Want anders is hij zo weg. R.E.M. is hier. Losing My Religion.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Zie jij het nieuws nog voor het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep. En we zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben je nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar streek44.nl en solliciteer nu.
2: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. Het nieuwe Syrische parlement is vandaag voor het eerst bijeen geweest, ruim 19 maanden na de val van president Assad. Een speciale commissie selecteerde een groot deel van de 210 parlementsleden en de nieuwe president, Ahmed al-Shara, selecteerde de rest. Er zijn 21 vrouwelijke parlementsleden. Wanneer er algemene verkiezingen komen is niet bekend. Door de jarenlange burgeroorlog zijn er in Syrië geen betrouwbare bevolkings- en kiesregisters. Bezoekers van de Pride in Amsterdam die worden lastiggevallen kunnen terecht bij 35 veilige locaties in de stad. Initiatiefnemer Report It Always zegt dat bij die locaties beveiliging en ondersteuning aanwezig is. Vaak zijn het hotels, maar ook bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum kunnen mensen terecht als er niets overkomt. Vrijdagnacht werd een man mishandeld door een groep jongens op weg naar huis van de Pride in Amersfoort. Dat het om anti-LHBTI-geweld ging, staat nog niet vast. Maar bij de Amsterdam Pride maakt men zich zorgen over de toename van dit soort incidenten. Wielrenner Mathieu van der Poel heeft de 9e etappe gewonnen van de Tour de France. In Ussel was hij de sterkste van een kopgroepje van 4 dat lang in de aanval was. In de eindsprint versloeg Van der Poel de Noor Johannessen, de Brit Pidcock en de Fransman Baudin. Tadej Pogacar blijft in de gele trui. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen veel zon, in het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
2: Dit is een herhaling op Meer Radio.
5: Tom van Dranen.
2: Doen. De jaren 80. Juli
6: 1988.

0: Michael Jackson met Dirty Diana. Goeiedag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1928. En vandaag gaan we terug naar
1: juli
2: 1988.
0: En dat is de maand van het jaar waarin Michael Jackson 1 week op nummer 1 staat in de Amerikaanse hitparade. Dat gebeurt allemaal in de week van 2 juli 1988. En nummer 1 in de Engelse hitparade, 4 weken lang bovenaan, Glenn Medeiros van Hawaii. Hij staat 4 weken lang bovenaan vanaf 9 juli, ik zei het al. Dit is Nothing's Gonna Change My Love For You.

0: Na Nothing's Gonna Change My Love For You van Glam and Devos, origineel van George Benson, hoorde je Fast Car van Tracy Chapman. En die staat nummer 1 in Nederland 2 weken lang. Dat gebeurt allemaal vanaf 9 juli 1988.
1: Hoi Tom.
0: Hey, boy.
1: Hier Jordi Bloem.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Juli 1988 verliep in Nederland uitzonderlijk koel, nat en somber. Met een gemiddelde temperatuur van ongeveer 15,9 graden. En de zon schijnt maar 128,7 uur in de beeld. De neerslag, er valt regionaal veel regen in de beeld. Er viel bijvoorbeeld 140 mm verspreid over 94 uur. Wat een extreem natte maand van het jaar maakt. En in de hitparade van de albums staat nummer 28 genoteerd. Het album Onderweg van Frank Boeien. Een verzamelalbum. Op het andere album onder meer Kronenburgerpark. Maar ook dit nummer. 1 miljoen sterren.

0: hot dog.
1: Roberto Sacchetti en de Scooters. 35 binnen in Nederland op 30 juli 1988 met Love Cat. En die hoorde je naar Roses Are Red van de Macband. 8 in Engeland op 23 juli.
2: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
1: Het gemeentelijke woonbedrijf zal over 5 maanden zelfstandig worden. En in juni 1988 gaat de bouw van start van de hoofddorpse wijk Tolenburg. De burgemeester van Duls die heeft in juni al de eerste steen gelegd. Dit is Kylie Minogue met de allereerste hit. Dit is I Should Be So Lucky. Nummer 28 in Engeland op 16 juli.

0: I Should Be So Lucky van Kylie Minogue. Allereerste hit dus in Amerika. Er zouden nog vele volgen.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: En vandaag gelezen door Edward Niesing uit juli 1988.
2: In het Zuid-Afrikaanse Johannesburg komen op 2 juli 1988 twee mensen om het leven door een bomaanslag op een auto. De regering in Pretoria stelt de verboden verzetsbeweging ANC hiervoor verantwoordelijk. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Braniff bestelt op 7 juli 12 Fokker 100 vliegtuigen. De fabriek beschouwt deze order als een doorbraak op de Amerikaanse markt. Op 11 juli 1988 worden in het Italiaanse Bologna 4 neofascisten tot levenslang veroordeeld voor een aandeel bij de bomaanslag op het station van Bologna in 1980, waarbij 85 mensen om het leven kwamen. De West-Duitse regering scheldt op 20 juli een aantal ontwikkelingslanden de schulden kwijt ter waarde van 7,5 miljard mark. Het failliete hotelrestaurant Oriental Place wordt op 29 juli 1988 aangekocht door het concern van de familie van der Valk.

sexy people.

0: En dat is nummer 1 in Nederland, Salt and Pepper met Push It. Vanaf 23 juli 1988, drie weken lang nummer 1 in Nederland. Je hoort ook Climbing Fisher met Love Changes Everything. 23 in Amerika op 30 juli.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: Vijfhuizen krijgt de dorpsklok terug in de maand van het jaar. Maar niet iedereen is blij. Het wordt een heuse dorpsrel die maanden voortduurt. Er wordt een fietspad aangelegd langs de Geniedijk naar Vijfhuizen. En men hoopt dat die in september klaar is. Dit is Sicky Marley met zijn Melody Makers en Tomorrow People. Een hit in Amerika in de maand van het jaar.

Chicky Marley en de Melody Makers met Tomorrow People, nummer 39 in Amerika op 9 juli 1988. En Chicky Marley en de Melody Makers zijn allemaal kinderen van Bob Marley. Je hoort ook Wayas, Wayas van Desireless, 12 in Engeland op 2 juli 1988. En Never Tear Us Apart, dat was een plaat van In Excess, 30 binnen Nederland op 16 juli 1988. En in deze maand van het jaar heerst er een nieuwe rage in Nederland, de autotelefoon. De belangrijkste oorzaak daarvan is dat de maandelijkse kosten, exclusief gesprekken, drastisch zakken. Namelijk van 200 naar 80 gulden.

0: Jazz and the Plastic Population, nummer 28 binnen in Engeland op 23 juli 1988. En de plaats was zelfs nummer 1 komen. Vanaf 6 augustus, 5 weken lang bovenaan.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, aflevering 1928. En we gingen terug naar
1: juli
2: 1988.
0: En straks naar het nieuws van 7 uur, Edward Nissing in je radio. En hij presenteert de Zilver Golf tot 8 uur. En ik laat je achter met Steve Winwood met Roll With It, nummer 1 in Amerika. Van 30 juli 1988, 4 weken lang op de eerste plaats daar. Spreek je straks weer om 10 uur voor Nice and Slow. Tot dan, dag.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Nederland is verwikkeld in een diplomatieke rel met de VS over de Venezolaanse oppositieleider Maria Machado. De Nederlandse ambassadeur in de VS zou meewerken aan de terugkeer van Machado naar Venezuela. Maar de medewerking is op het laatst teruggedraaid, meldt nieuwssite Axios. In de Amerikaanse regering zou verdeeldheid zijn over Machado's positie. Vorig jaar december speelde Nederland ook een rol bij de ontsnapping van Machado naar Noorwegen. Daardoor kon ze de Nobelprijs voor de Vrede in ontvangst nemen. Een man uit Budel in Brabant is aangehouden na een vechtpartij bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ook gisteravond was het daar onrustig. Een oudere asielzoeker werd geschopt, waarna een vechtpartij uitbrak. Vanwege steekpartijen en andere incidenten hebben het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk zich teruggetrokken van het voorterrein bij het aanmeldcentrum. De Pride in Amsterdam heeft tientallen veilige plekken aangewezen voor LHBTI'ers. Als ze worden lastiggevallen, kunnen ze daar bescherming krijgen in 35 hotels en locaties als het Stedelijk Museum en de Nieuwe Kerk. Veilige plekken zijn volgens organisatie Rita hard nodig. Vrijdagnacht werd een bezoeker van de Pride in Amersfoort door een groep jongens ernstig mishandeld. Den Haag heeft er een nieuwe ereburger bij. Zanger en cabaretier Harry Jekkers kreeg vandaag de gouden erepenning uitgereikt van burgemeester Van Zanen. Het is de hoogste gemeentelijke onderscheiding van Den Haag. Harry Jekkers is al sinds de jaren 80 bekend als zanger, cabaretier en liedjesschrijver. Zijn bekendste nummers zijn Over de Muur en O.O. Den Haag. De 75-jarige Jekkers speelde vandaag zijn allerlaatste voorstelling. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het nog lang zonnig en warm. Uiteindelijk koelt het vannacht af tot een graad of 15. Morgen ook veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

Ook vandaag aan het begin van het programma een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En deze keer begon ik heel ver weg is dan. In Australië, bij de groep Sherbet. Niet voor niks dat ze in hun geboorteland 4 weken aan de top stonden. Met How's That? En er komt er nog een van 4 weken hoor. Maar ook van 5, 6 en 7 weken. Van wie en waar blijven wij? En tegen de klok van 8 ben je helemaal bij. Ik had het programma trouwens wel 2 uur laten duren. Toch heb ik maar 58 minuten voor heel veel leuks. Bijvoorbeeld Treinongeluk van Robin Gibb heeft invloed op zijn stem. Cat Stevens zingt Sam Cooke. En bij de sterfdag van Minnie Riperton. Straks, zo op 3/4 van het programma, de ex-Hilversum 3 Troetelschijf. Die zeiden op 12 juli 1977... Hey, Sint. En niet Nicolaas. En ik stoepte weer van de site vandaag in de muziek van Tom van Meer Radio. Dankjewel, Tom. En ook de verjaarskalender ligt weer klaar om bekeken te worden. Meer dan ik kan memoreren. Kijk hoe ver ik kom. De oudste was in de tijd een van de leden van Fleetwood Mac. Ze passeert de 80 vandaag 3 jaar. En de jongste, die moet nog maar zien of hij dat haalt, maakte in de tijd deel uit van Soul Asylum. Speelde er gitaar. Ook op hun hit Runaway. Dan Murphy wordt vandaag 16.

ja, ben je bezig met de samenstelling van je programma en even kijken naar wat leuke voormalige nummers 1. En dan zeg je, mijn hemel, is dat al 46 jaar geleden? Het is 46 jaar geleden, lieve dames, beste heren, dat Alice en Karen van Maywood 3 weken lang nummer 1 stonden in de top 40 en eentje in de megacharts met hun Late at Night. Later nog nummers 1 van 5, 6 en 7 weken. Eerst naar 12 juli 1968. Want op die dag wordt I've Gotta Get a Message to You opgenomen door de Bee Gees. Robin en Barry Gibb nemen de solozang voor rekening. Robin krijgt de inspiratie voor zijn compositie na een treinongeluk van 5 november 1967 bij Londen. Robin en zijn vriendin Molly Hullis zijn aan boord van deze trein van Hastings naar Londen. Ze kunnen zich met veel moeite uit de wrakstukken bevrijden. 79 passagiers raken gewond. Helaas ook 49 inzittenden komen om. De treinongeluk gaat als de Hyther Green Train Wreck de geschiedenis in. En volgens Barry Gibb heeft Robin van dit ongeluk de hik in zijn stem gekregen. I've Gotta Get a Message to You van de Bee Gees bereikt later de derde plaats in de Nederlandse top 40.

Ja, ik ook. Dat beken ik graag. Mango Jerry, 5 weken lang in de Nederlandse megacharts. Vanaf de datum van vandaag in 1970. In de summertime. Maar moest ik dat nog wel zeggen?

jaar je bent tweeling of niet, hè? En niet alleen hadden ze een hele grote hit met dit Oh Laurie, wat ze dus voor zichzelf schreven, maar ze schreven ook liedjes voor popartiesten als Paul McCartney, Christopher Cross, Frankie Valli, Michael McDonald, Whitney Houston en Olivia Newton-John. En ze zijn dus jarig vandaag, want je bent tweeling of niet, zei ik al, hè? Billy en Bobby Alessi worden vandaag 73. Op 12 juli 1974 verschijnt de single Another Saturday Night van Cat Stevens. Sam Cooke heeft als componist met zijn eigen versie een grote hit met het nummer in 1963. De versie van Cat Stevens is in de nadagen van R&I nog smash play op de Engelse service van deze zeezender. Weet je nog? Te jong. Op 14 september 1974 komt Another Saturday Night van Cat binnen in de Nederlandse top 40. Blijft steken op de 17e plaats. En hij ging zo.

En in 1969, met ingang van de dag van vandaag, stonden Zager en Evans maar liefst 6 weken lang aan de top in de Billboard met In the Year 2525. 6 weken worden straks nog gevolgd door 2 nummers 1 van 7 weken. Eerst Venus van Shocking Blue komt op 12 juli 1969 binnen, op 17 in de Nederlandse top 40. Dat is de 5e single van deze Haagse groep, maar de 3e met zang van Mariska Veres. Venus van Shocking Blue blijft op 26 juli 1969, dit voor de statistiek, op de 3e plaats steken. Maar nadat Venus begin 70 een wereldhit is geworden, bijvoorbeeld nummer 1 in Amerika, komt de single in januari 70 opnieuw binnen in de Nederlandse top 40. En ook nu komt het nummer niet verder dan de 3e plaats.

En de heren van UB40 deden het ook en met succes, zeker in Australië. 7 weken lang nummer 1 daar met ingang van de datum van vandaag in 1993. UB40 Can't Help Falling in Love with You. En straks komt nog die andere van 7 weken die ik beloofd heb. Eerst maar weer eens naar een hartelijke felicitatie aan het adres van Liz Mitchell. Zij is een van de zangeressen van Boney M. Ik kan wel stellen, de hoofddame. Zij was verantwoordelijk voor alle eerste stemmen van de groep, zoals in Rivers of Babylon. Liz Mitchell, van harte gefeliciteerd met je verjaardag.

0: Oh ja, ik had nog niet verteld hoe oud Liz Mitchell is geworden, hè? 74.
1: Look out! Hilversum 3. Toetelschrijf.

wat een mooie troetelschijf was dat. 12 juli 1977. Opgericht door George Young en Harry Vanda. Inderdaad, van The Easy Beats. Flash en de band waren de opvolgers van The Easy Beats. Hey St. Peter! Ik ben onderweg naar de langst gedoreerde nummer 1. Maar eerst nog even naar de laatste verjaardag. De kraste knarin, zou je kunnen zeggen. Christine Murphy van Fleetwood Mac wordt vandaag 83.

0: Nou, kunnen we mooi aansluiten, hè? 83, Don't Stop Living. Christine McVie van Fleetwood Mac. En daar is hij dan, de langst genoteerde.
1: Nummer 1.
0: In de megacharts 1 week, in Engeland 3, maar in Italië 7 weken. Is daarmee 1 van de 2 langste op 1 genoteerde nummers 1. Madonna.

0: Bart Niesing. Meer radio.
1: Gaat de Zilveren Golf afronden met dit bericht van 12 juli 1979. Want op die dag overleed de Amerikaanse zangeres Minnie Riperton. In april 1975 stond ze aan de top van de Billboard Hot 100 met Loving You, geproduceerd door Stevie Wonder. Nadat in 1976 kanker bij haar is geconstateerd, wordt ze spreekbuis voor The American Cancer Society. Minnie Riperton is maar 31 jaar geworden. Fijne avond verder, tot volgende week.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
4: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
1: Hey. Splinternieuw. Met Jeroen Griekspoor.
5: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

0: Wat? Oh, ik denk dat er komt nog meer. Nee, er komt iets. Wilt u pinnen? Ja, graag. Dit was Money van Debbie Dawson. Uitgekomen op haar EP Where Have All The Good Men Gone. Nou, dat is een inkoppertje. Dankjewel, Debbie. Bedankt de collega's voor de programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel aanbeland bij vers geperste muziekvitamine. Terwijl splinternieuw op meer radio. Elke week draaien we de allernieuwste muziek voor je, jawel. Gelukkig nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede rechte splintertip voor je. Die nieuwe plaat die geen grap is. Zoiets. De splintertip voor de komende week komt van het verzamelalbum. Slacker 85 presents He Ain't There. He Ain't Here. Nou, there of here, maakt niet uit. Dit omvangrijke verzamelalbum bevat in totaal 35 nummers... van verschillende artiesten uit de elektronische en underground scene uit Berlijn. Een behoorlijk groot voorgerecht, kun je zeggen. En de track die we kozen was die van de formatie Big Joke. Oh, vandaar. Omdat ze nieuwkomers zijn, is er weinig info over deze kerels. Maar het belangrijkste is natuurlijk de muziek. Zoals dit lekker lange en strakke Send Your Demos.
1: Dit is de splintertip van deze week.

ze stelt zichzelf de vraag of ze te snel afhaakt. Op basis van uiterlijkheden of een gebrek aan directe chemie. Met de centrale vraag, did I stay too long? Am I shallow? Nou, denk er rustig over na, kind. Fijne neo-soul R&B van de Amerikaanse singer-songwriter Malia. En je vindt dat op haar gelijknamige LP. Straks zijn we ergens anders. Oh. Ja? Oké. Ja, het klopt. Maar eerst al eerder uitgekomen werk van het nieuwe tweede studioalbum van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Macy. Hij schreef het

Zo zegt hij in de Londense metro. Hij zag een oudere man die ondanks een duidelijk slechte en pijnlijke rug respectvol opstond toen de vrouw met wie hij reisde bij haar halte moest uitstappen. Hier is Seaside Wishes.

Sommigen zullen hem nog kennen als frontman van de Schotse band The Baked Dish. Deze Stephen Lindsay, die jongens kwam met zijn soloalbum Chords and Colors. En daarop vind je dit fijne indie-pop nummer zoals... Daarop vind je fijne indie-pop. Zoals dit Elsewhere. Ja. Straks in Splinterio meer radio. Natuurlijk het nieuws. Maar eerst zo'n bandje dat niet moeilijk doet. Lekker energieke, alternatieve pop maakt. Dat is de band Almost Monday. Oh, dat klopt. Ze kwamen met een knipoognummer. Namelijk over mensen die er dan misschien stoer uitzien. Maar gaan blozen bij slechts één blik van een meisje. En dat is allemaal vervat in dit Delicate.

0: gezellig.
1: Heb jij een neus voor de journalistiek? En schrijf je geweldige teksten? Dan zijn wij op zoek naar jou. Meer Radio zoekt nieuwe redacteuren voor het lokale nieuws. Op de radio en op de website. Je schrijft pakkende teksten voor onze nieuwslezers. Je hebt contact met politieke partijen, verenigingen, dorpsraden en sportclubs. En je regelt interessante interviews. Uiteraard word je prima begeleid door ervaren medewerkers. Lijkt het je leuk? Kom erbij en sluit je aan bij een fantastisch team van vrijwilligers. Meld je nu aan op redactie@meerradio.nl. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Qasem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. In het noordoosten van Oostenrijk is een klein vliegtuig neergestort. De piloot en een passagier kwamen om het leven. Twee anderen, onder wie een meisje van 15, raakten zwaar gewond. Het eenmotorige vliegtuigje kwam neer in moeilijk bereikbaar gebied. De oorzaak van het ongeluk in Oostenrijk is onbekend. De Nederlandse ambassadeur in de VS is verwikkeld in een diplomatieke rel over Maria Machado. Volgens nieuwsite Axios zou de Venezolaanse oppositieleider naar haar land terugreizen met hulp van Nederland. Op het laatste moment is de toestemming daarvoor ingetrokken. Vorig jaar kreeg Machado de Nobelprijs voor de Vrede. Die kon ze toen in december met hulp van Nederland gaan ophalen. Frankrijk gaat dinsdag 70.000 politieagenten en gendarmes inzetten. Het is dan de nationale feestdag van Frankrijk. En ook speelt Frankrijk de halve finale van het WK voetbal tegen Engeland. De autoriteiten willen voorbereid zijn op rellen. Onlangs liep het er flink uit de hand toen Paris Saint-Germain de Champions League won. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
3: Now, here comes the music.
4: Kan het wat zachter?

beetje, hallo, beetje om je hart denken. Ja, zijn ook niet meer de jongste. Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. Met wie we begonnen hoef ik natuurlijk niet te vertellen. Nieuw werk van het nieuwe album Foreign Tongues. En dit is Mr. Charm. Verder met al eerder verschenen werk van de nieuwe EP They Call Me A Loner. Dat geeft niet. Het is een melancholische alternatieve R&B-single van de opkomende artiest Jayla. En heet Rhythm and Blue.

Deze draaide we al... Hallo? Jammer, hè. Deze draaide we al eerder. Blue Star van de Duitse singer-songwriter Brockhoff. Waarom draai je hem dan nog een keer? Nou, niet omdat ik hem zo goed vind, maar gewoon omdat een mens zich wel eens vergist. Ja, zelfs ik. Juist. Dan naar een eentje die wat kakelverserder is. Ja, oké. Okay. Nou, het klinkt in ieder geval wel oud, maar het is gewoon nieuw. Want geïnspireerd door bands als The Birds. Het zijn de Young Sinclairs, die kwamen met het album Cycle Turning. Een soort recyclen dus. Zo ook dit Evergreen, LN.

Catherine staan bekend om een typische nostalgische jangle pop en gitaarpop. Sterk geïnspireerd door de indie scene van de jaren 80 en de vroege jaren 90. En Feel Good, dit nummer, vormt daarop geen uitzondering en combineert sprankelende gitaren met een dromerige romantische tekst. Het nummer vertelt het verhaal van een plotselinge verliefdheid op de dansvloer, waarbij de zanger gehypnotiseerd toekijkt hoe zijn geliefde door de ruimte lijkt te glijden. Ja, dat mag. In tegenstelling tot het rusteloze elektronische genre hoppen op hun vorige platen, kiest de band met cameo's bewust voor een meer back-to-basic aanpak. Hier is de nieuwe van Django Django.

En tot zover Django Django. Ja, het eerste uurtje Splitterieuw zit er bijna op. Zometeen het nationale en internationale nieuws. Daarvoor de nieuwe van Gail, die Junebug heet. Maar is het nummer dat verscheen gelijktijdig met haar lang verwachte debuutalbum Visitor. En door de collega's van BBC Radio 1 werd toegevoegd aan de hoogste A-afspeellijst. Ik heb het dan over Shanna Spiro en Great Expectations.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbijgelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwssite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieven opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme. Maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
5: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
6: Hey, hey.
2: Splinternieuw.
6: Hey, hey.
2: Met Jeroen Griekspoor.
6: Hey, hey.
7: The following program is presented in stereophonic sound. Please adjust your listening device accordingly and enjoy the presentation.

Herkenbare synthpop van Duran Duran. In combinatie met, wie kent hem niet, Nile Rodgers. En dat is allemaal 40 jaar na hun samenwerking van de hit The Reflex. Dat was er niet. Hè? Volgens zanger Simon Le Bon is deze track disco voor de jaren 20. Uiteraard gaat het om vrijheid, positiviteit en openheid in een verdeelde wereld. Vandaar de titel Free to Love. Welkom bij het tweede uur van Splinter Nieuw op Meer Radio. Ik heb nog een klein uur vers geperste muziek, vitamine voor je. Met zoals gebruikelijk nu de splitterrip van de afgelopen week. En die past qua geluid wel wat bij het vorige nummer. Want waar Temples voorheen vooral bekend stond om hun traditionele retro-psychedelische gitaarrock, markeert dit nummer een duidelijke verschuiving naar meer elektronische muziek, dansbare ritmes en synthesizer-gedreven cyberfunk. Oh, dat. Oké. Okay. Het staat op hun vijfde studioalbum, getiteld Bliss. En dat heet Glimmer.

noem het indie singalong. Dat mag. Dit nieuwe werk van This is Lorelei. Het is een eerbetoon aan een markant figuur uit een lokale bar. Deze Billy verdween plotseling in 2022. Waarna Amos hem in dit nummer vereeuwigt. Als een legendarische zanger die geen videoscherm nodig had, omdat hij alle teksten al kent. Al dus dit Billy Came Back. Zakt iemand die niet kan wachten? Ja, heb ik ook wel eens. Maar eerst een luchtige, melancholische single van de Brits-Braziliaanse singer-songwriter Liana Flores. Die bossa nova-invloeden mixt met verfijnde pop en folk. Flores legt uit dat de track gaat over hoe de wereld gewoon doordraait. Wat er van binnen ook bij je speelt. So it goes.

Een zomerse deep house nummer van het bekende Amsterdamse DJ en producers duo Dam Swindle. En dat zijn Lars Dalers en Maarten Smeets. Aangenaam kennis te maken. Het is de allereerste release op een speciaal opgericht platenlabel. Ontstaan uit een samenwerking met het bekende whiskymerk Monkey Shoulder. Het heet Can't Wait. Het is in meerdere uitvoeringen verkrijgbaar. Dus onze DJ's kunnen daar flink mee experimenteren en knippen en plakken en zo. Ja. Straks een splinternieuw op meer radio, het nationale en internationale nieuws. En daarvoor een seizoensgebonden tip van Claire Rozenkrans. Die trouwens ook haar eigen naam eer aan doet. Water the Flowers. Maar eerst een melancholische indie poptrack van de Amerikaanse singer-songwriter Kevin Creamer. Een lied over de onzekerheid die achterblijft wanneer, wanneer een ex-partner een vreemde is geworden. Oh, dat zal wel. Maar nog steeds door je hoofd. Oh, maar nog steeds door je hoofd, folks. En dan komt de vraag op: does it still mean something?

0: Wil jij je weekend goed laten beginnen? Kom dan een drankje doen in de gezelligste kroeg van Haarlemmermeer.
1: In de jungle van de stad ben jij een tijger in de kroeg.
0: Kevin en Robin mixen muziek en nieuws tot de ideale vrijdagavondcocktail. To the weekend. Iedere vrijdagavond van 10 tot 1 op Meer Radio.
2: Die laatste die was van mij, hè?
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Iran meldt nieuwe Amerikaanse aanvallen. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur en de vlakbij gelegen havenstad Bandar Abbas. Volgens de Amerikaanse nieuwsite Axios waren Iraanse raketsystemen en boten van de revolutionaire garde het doelwit. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. Een magneetvisser heeft in een vijver in Den Bosch een vermoedelijk explosief uit de Tweede Wereldoorlog opgevist. De politie zette de omgeving af en waarschuwde de explosieve opruimingsdienst Defensie. Die heeft de vangst op een veilige plek onschadelijk gemaakt. Op Bonaire moet nu snel een openbare busdienst komen, zegt staatssecretaris Van den Burg. Hij is morgen en overmorgen op Bonaire op bezoek. Er rijden genoeg busjes op het eiland voor het toerisme, maar een geregelde dienst met bushaltes is er nog altijd niet. Van den Burg ergert zich daaraan omdat er wel plannen zijn en Nederland subsidie geeft. Wielervakbond CPA wil dat starttijden van wielerkoersen in de zomer vervroegd worden om de ergste hitte te vermijden. In de eerste week van de Tour de France speelde de hitte een grote rol. De etappe van vandaag werd met 30 kilometer ingekort vanwege een code rood in de regio. Het was de eerste keer in de tourgeschiedenis dat dat gebeurde. Gele truidrager Tadej Pogacar vindt dat de hele wielerkalender op de schop moet. Wat hem betreft worden er in de zomer helemaal geen koersen meer gereden op warme plekken. Het weer. In het noorden trekt vanavond wat meer bewolking binnen. Elders blijft het grotendeels helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolking. En het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Now, here comes the music.

welkom bij het volgende half uur van Splitterio. Trapt af met de vierde en allerlaatste single van hun zesde studioalbum Monkey Mind. Het staat voor een rusteloze geest die van gedachte naar gedachte springt. En niet kan stoppen met malen. Ja, dat was 's avonds als je net in bed ligt. Goed. Deze track heet Lights Out, weerspiegelt dit thema dus. En nodigt uit om de eindeloze gedachtenstromen jou stop te zetten. En letterlijk en figuurlijk het licht uit te doen. Nou. Oh, op die manier. Ja, nee. Ja, je kan dat ook weer verkeerd opvatten. Nee, gewoon het echte het lampje uitdoen, zeg maar. Nou goed, laat maar. Straks iemand die beweert dat zijn lichaam er nog niet klaar voor is. Ja. Ja, vele oudgedienden gingen aan voor met nieuw werk. Paul McCartney, Rolling Stones. Tot straks hoorde je Duran. Bellamy Brothers. Het volgende uur heb je nog... Hoe heet die gasten? Snoop Dogg en Chaka Khan. Nou, ga zo maar door. En nu is de Queen of Pop daar met haar gloedje nieuwe plaat. Confessions No. 2. Daarom kunnen we dansen met dit Dance Theria.

Oh, hier zit. Het beschrijft, of beter het bezingt, hoe fysieke onzekerheden een barrière kunnen vormen bij het aangaan van intieme relaties. Of het toelaten van een nieuwe liefde. Ja, ik heb daar eigenlijk nooit last van gehad, maar goed. Daarover gaat dit My Body Isn't Ready van Shane Boos, die we beter kennen als Somber. En het dient trouwens als derde single van zijn aankomende tweede studioalbum, getiteld Do Not Read This Journal. Dan naar de versgeperste muziekvitamine van de Brits-Ghanese singer-songwriter Nectar Woods. Ze kwam met deze neo-jazz track met de metafoor Rozen in het donker. Dat een levendig beeld schetst van een relatie die langzaam verwelkt, oh jee, door een gebrek aan aandacht en affectie. Hier is Roses in the Dark.

trek in nieuwe muziek. Luister dan naar Splinternieuw. Met vers geperste singles en albumtracks. Jouw eigen portie muziekvitamine.

critici omschrijven dit nummer als een zonnige, energieke track met een sterke 70s disco-invloed. En die doet denken aan het kenmerkende geluid van het Habibi-funk-genre. En wat is dat? Dat is waarbij traditionele Arabische melodieën en klanken worden gecombineerd met westerse genres uit de jaren 60, 70 en 80. Dit was Cairo FM van de in Londen wonende Aluja. En je vindt het op haar debuutlangspeler Zero. Verder met Gracie Abrams, die graag wat aandacht wil voor haar niet zo prettige leventje. Onder de titel Look at My Life. Nou, vooruit, even dan.

Tracy Abrams. Het zit er mij op, hè? Jawel, programma Splinterio met de nieuwste muziek voor je horen. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer tussen 8 en 10 op meer radio. En zometeen gaat Tom van Dranen verder met heerlijke rustige muziek tijdens Nice and Slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En de uitsmijter deze keer is Nederlands werk van Iris Jean. Ze kwam met deze lief klinkende single 2-2. Rest mij nog te zeggen, dag allemaal.

0: Zie jij het nieuws voordat het trending wordt? Camera erbij, microfoon aan en gaan. Streek 44 bouwt aan een gloednieuwe streekomroep en wij zijn op zoek naar jou. Als Cameo trek je de regio in en maak jij het nieuws. Dus ben jij nieuwsgierig, creatief en altijd op zoek naar het verhaal achter het beeld? Ga naar Streek 44 en solliciteer nu.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Progressive maakte dit in 2019. How Would You Feel? Goedenavond.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Hopelijk heb je een goed gevoel bij deze avond, want we gaan weer mooie muziek voor je draaien, hoor. Met straks naar 10:30.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan gaan we naar Engeland voor de groep Take That. Dat allemaal in de 2 van 1. En we hebben ook nog een mooie Italiaanse klassieker voor je. Maar nu gaan we naar Eindhoven. Want daar komt hij nog steeds vandaan, hè? Al dik in de 80, Peter Koelewijn. Een hete zomer.

Hun stemmen 80.000 keer gedubt, zou je kunnen zeggen. De jongens van Tennessee waren dit met I'm Not In Love uit 1975. En dit is Melle. En die hoor je samen met Anouk in Please To Go. En Teddy Bear van Elvis Presley tot 10:30.

0: Martin van Goolen zorgt voor een mix van oude en nieuwe releases. Soul at 6. Iedere maandag tot en met donderdag op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Als dat gebeurt, moet de commissie keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag ernaar juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. Anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie dat onderzoeken, zegt hij in een interview met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee. Dat was een record. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. In het noorden vanavond wat meer bewolking. Elders blijft het helder. En vannacht koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden eerst nog bewolkt. Het wordt dan 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

0: Venture Highway door het Amerikaanse trio America. Maar ze woonde en werkte in Engeland heel lang geleden alweer, hoor. Dit was uit de jaren 70.
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dit is Take That. Als eerste Back for Good, hoor je ze. Als tweede het fantastische Patience.

De Italiaanse advocaat Paolo Conte. Hoewel advocaat is hij lang niet meer, want hij is 6 januari 89 jaar geworden. Dit was dus mijn Italiaanse klassieker voor dit uur. En we hebben er drie te gaan tot het nieuws van 11 uur. Jesus to a Child in 1995 van George Michael. De tweede die we gaan draaien in dit rijtje van drie is Boat van Ed Sheeran. En de laatste voor het NOS Journaal van 11 uur is van Amy Winehouse. Love is a losing game. Maar eerst George Michael.

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over droneaanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
0: Nog 1 uur, nice and slow met Ton van Dranen.

0: Uit 1975, Paul Simon en Slip Sliding Away. Welkom terug.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.
0: En straks hoor je ook nog zijn oud maatje uit de jaren 60, Art Carfunkel, met een hele mooie. Maar die is niet te horen in de 2 van 1, hoor. Nee, nee, dat is na Suzanne Freek voor Gerda om 11:30 is dat...
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Billy Joel, dat is straks allemaal na 11:30. Maar nu een hele leuke gouden ouwe van Willeke Alberti. Hoe toepasselijk, die zomerdag...

Daffodils door Raccoon met Fuela. En Raccoon hoorde die demo van Fuela en toen besloten ze samen op te nemen. Zo gaat het. Uit Zeeland dus, Fuela samen met Raccoon. En dit is uit Zweden. Agnete Velskeuk, een van haar vele soloplaten. Dit is Wrap Your Arms.

Waren na Wrap Your Arms Around Me van Agnete Velskeuk. Ik zei het al dat je lang zou komen. Art Carfunkel, het maatje van Paul Simon uit de jaren 60. Met Waters of Mars. En dit was net Albert West met Don't Say You Leave This Summer. We gaan naar het album Abbey Road van de Beatles uit 69. Nee, niet 68, maar 69. Dit is George Harrison met Something.

0: Sluimertijd is een programma waarin Arjan en Belle het laatste nieuws met je doornemen. Afgewisseld met lekkere muziek. Iedere dinsdagavond tussen 9 en 10. Sluimertijd op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling moet binnenkort misschien keuzes gaan maken over de verdeling van het water in Nederland. De commissie zegt tegen Nieuwsuur dat er al een tijd een watertekort dreigt, maar dat dat nu snel een feit kan zijn. Door hitte en droogte is er steeds minder water beschikbaar, maar de vraag ernaar neemt juist toe. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat meldt de veiligheidsregio Utrecht. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. De bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk of ze vandaag nog naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. De afgelopen uren werden opnieuw aanvallen over en weer gemeld tussen Iran en de VS. In de straat van Hormuz lag het eiland Keshem onder vuur, net als de havenstad Bandar Abbas. Iran bestookte doelen in Kuwait, volgens Teheran Amerikaanse raketinstallaties. Kuwait zelf heeft het over drone-aanvallen op grenskantoren en een boorplatform. Eerder vandaag waren er tegenstrijdige berichten over de straat van Hormuz. Volgens de Amerikanen is de zeestraat open, volgens Iran niet. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitser Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen 1 set meer af. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer. Vanuit het noorden trekt wat bewolking over. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen weer veel zon. In het noorden begint de dag met bewolking. Het wordt opnieuw warm met 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur Nice and Slow met Ton van Dranen.

0: En ook vanavond weer hoor, speciaal voor mijn lieve Gerda, Suzanne Freek met Als het avond is. Schatje, tot straks hè, wel
1: tussen. Nice and slow. 2 van 1.
0: De 2 van 1 van dit uur. Billy Joel, dit is Just the Way You Are.

If You Gotta Go, Go Now. Maar dan in het Frans door de Engelse Fairport Convention. En die hoor je dus als Franse klassieker hier bij Meer Radio in Nice and Slow. En we gaan de laatste drie draaien voor vanavond. Dat zijn Queen met These Are The Days Of Our Lives. If I Were A Boy, dat is Beyoncé. En de allerlaatste is van Backman Turner Overdrive uit Canada. Dat is Looking Out For Number One. Voor nu, goedenacht. En wel te rusten, hè? Sometimes

0: overal hangen. Van buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 mensen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is nu onder controle. Het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Het gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. De oorzaak van de ontploffing wordt onderzocht. In Nederland dreigt de komende tijd een watertekort. Dat zegt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling tegen Nieuwsuur. Mogelijk moet de commissie dan keuzes maken over de verdeling van het water. De huidige droogte lijkt steeds meer op het extreem droge jaar 1976. De rivieren staan erg laag en ook het neerslagtekort is groot. Tijdens zo'n hete en droge periode is er steeds minder water beschikbaar, terwijl de vraag juist toeneemt. De commissie maakt zich extra zorgen omdat het nog vrij vroeg in de zomer is. FIFA-voorzitter Gianni Infantino overweegt om in de toekomst 64 landen te laten deelnemen aan een WK. Na dit toernooi gaat de voetbalorganisatie de mogelijkheden onderzoeken, zei Infantino in gesprek met de Zwitserse televisie. Aan het huidige WK deden 48 landen mee, een recordaantal. Infantino zegt dat hij het belangrijk vindt dat het WK voor de hele wereld is. Het weer vanuit het noorden trekt wat bewolking over en het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend weer veel zon en dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer
0: radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Met het NOS-journaal. Bij een grote brand in een café in Bangkok zijn zeker 27 mensen om het leven gekomen. 63 anderen raakten gewond. De brand in de Thaise hoofdstad ontstond iets voor middernacht lokale tijd. Toen de hulpdiensten arriveerden, waren er nog veel mensen in het gebouw. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, waar de cafébezoekers naartoe waren gevlucht. De brand is onder controle, het café is verwoest. Hoe de brand is ontstaan is nog onduidelijk. In een appartement in Woerden is vanavond een explosie geweest. Dat gebeurde rond 8 uur en na de explosie ontstond brand. Niemand raakte gewond. 24 woningen in de omgeving zijn ontruimd. Bewoners worden opgevangen in een sporthal. Het is nog niet duidelijk wanneer ze naar huis kunnen. De brand is geblust. De gevel en de ramen van het appartement zijn zwaar beschadigd. En de oorzaak van de ontploffing wordt nog onderzocht. Ondernemers in het MKB stellen investeringen steeds vaker uit. Dat doen ze omdat ze zich zorgen maken over stijgende kosten, geopolitieke onzekerheid en veranderende regels, blijkt uit onderzoek van accountantskoepel SRA. Vooral in de bouw, horeca en retail hebben ondernemers minder geld om te investeren. Komt vooral doordat inkoopkosten voor die sectoren hard zijn gestegen. Daarnaast noemen veel ondernemers in het MKB onzekerheid over regels en subsidies als afremmende factor. De Italiaanse tennisser Jannik Sinner heeft zijn titel op Wimbledon geprolongeerd. Hij versloeg de Duitse Alexander Zverev in 4 sets. Zverev won de eerste set in een tiebreak, maar de nummer 1 van de wereld stond daarna geen set meer af. Voor Sinner is het zijn 5e Grand Slam titel. Er was ook Nederlands succes op Wimbledon. Voor de 4e keer op rij bemachtigde rolstoeltennisser Niels Vink de titel. Het weer vanuit het noorden wat bewolking. Het koelt uiteindelijk af vannacht naar een graad of 15. Vanaf de ochtend veel zon. En dan opnieuw warm bij 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer

of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen, van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen, dat houdt de zaak

moest ik weten, maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en begroeten.

gelukkig niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd. Ik heb geen bezit en geen

Ik heb het altijd zo gedaan. Ik zou ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit.

blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fan. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben.

Ze één voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws.